0: beste service, het grootste assortiment en altijd vers. Discount Sonk in Herzelen.
1: De zon op je radio.
2: Feel the music.
1: Radio Star.

0: zelfverzorgde kaasschotels, inclusief gratis stokbrood, vind je bij Discount Sonk. Discount Sonk.
1: Enjoy the weekend.

groente- en fruitafdeling bij Discount Zonk. Wat een verschil in kwaliteit. Discount Zonk. Hoge kwaliteit, lage prijzen. Goedemorgen.

0: beste biermanden en de grootste keuze in dranken aan de scherpste prijs? Bij Discount Sonk natuurlijk.
1: Welcome to the summer.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be. Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken, tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
1: De man die geboren werd met een boormachine in de ene en een hamer in de andere hand.
2: De man waarvoor het woord renovatiespecialist werd uitgevonden. De man die alles kan. Dat is Wouter Wageningen. Van een kleinigheid tot een grondige renovatie. Hij zorgt ervoor. Wouter is gespecialiseerd in badkamerrenovatie van A tot Z. Dus waarom nog langer wachten? Want ook jouw badkamer verdient Wouter Wageningen. Altijd tot in de kleinste details afgewerkt voor de kleinste prijs. Kijk maar eens op woutervageningen.com.
3: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
4: Zondag 28 juni, België versus Nederland. De muzikale battle der Lage Landen. Enkel Belgische en Nederlandse hits. België versus Nederland. Zondag 28 juni vanaf 12 uur. De muzikale battle der Lage Landen. Met Andy, Frankie en
5: Davy de Bruin.
6: Summer, summer, summertime.
7: Radio Star.
8: Clap along.
9: Welcome to the summer.
10: Radio Star.

0: helemaal vol. Om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshouten. CS Computers is groter dan ooit. En de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel? Een laptop? Printer? Een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik. Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Redden dat je tevreden bent.
1: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
2: Allee Monique, wat doe je nou? Je zit toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker aan Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
3: Zekerpieter.be 0470 050 415.
2: Dat is zeker dat de.
3: Een verzekering op maat. Zeker aan Pieter staat voor jou paraat.
4: Wie dat de?
2: Zeker aan Pieter. Dat is zeker dat de.
3: Zeker aan Pieter in Sint-Lievens-Essen. Zekerpieter.be 0470 050 415.
2: Zeker aan Pieter.
5: Beste mensen, opgelet. Bij Discount Sonk in Herzelen maken we de zomer nog gezelliger.
6: Koop voor €49,95 aan heerlijk gemarineerd vlees in onze beenhouwerij. En ontvang helemaal gratis een bak Supilair of Stella van 24 flesjes van 33 centiliter. Perfect voor een geslaagde barbecue met familie en vrienden. Kies voor topkwaliteit vlees en onze smaakvolle huisgemaakte marinades. En wees snel, want deze actie loopt slechts tot en met 6 september. Discount Sonk. Alles voor een heerlijke zomer.
7: Met een hart voor Herzelen.

0: Discount Sonk, herzelen. Onze wekelijkse promo's zijn niet te versmaden.
1: De Rode Duivels eindigen de poelenfase van het WK voetbal als groepswinnaar. De Duivels wonnen van Nieuw-Zeeland met een ruime 1-5. De doelpunten kwamen van twee keer Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku en helemaal aan het einde nog Alexis Salemakers. In dezelfde groep versloeg Iran Egypte met 1-2. Iran eindigt zo nog als tweede in de groep. Woensdagavond 10 uur spelen de Rode Duivels hun 16e finale, wellicht tegen Zuid-Korea. Eerder vannacht speelden Kaapverdië en Saudi-Arabië 0-0 gelijk. Kaapverdië gaat zo verrassend door op zijn eerste WK. In die groep wint Spanje, dat won van Uruguay met 0-1. In groep I waren Frankrijk en Noorwegen al geplaatst, maar Noorwegen ging tegen Frankrijk wel onderuit met 1-4. Senegal won met 5-0 van Irak en maakt als derde nog kans op kwalificatie. De federale politie gaat een nationale phishingcel oprichten, dat schrijft het laatste nieuws. Je moet alle afzonderlijke dossiers naast elkaar leggen, de linken zoeken en zo mogelijk daders identificeren. Vorig jaar zijn in ons land 12.000 gevallen van phishing gemeld bij de politie, maar het waren er mogelijk veel meer. Bij phishing proberen daders je data of geld te ontfutselen via mail of WhatsApp. Het Amerikaans leger heeft nieuwe militaire doelwitten aangevallen in Iran. Een tegenreactie op een Iraanse droneaanval op een commercieel schip in de straat van Hormuz. Dat was een grove schending van het staakt-het-vuren, zegt de VS. Iran zegt zelf intussen dat het alweer heeft teruggeslagen, maar meer details zijn daar niet over. Intussen hebben Israël, Libanon en de VS een voorakkoord ondertekend. Dat moet leiden naar een definitief staakt-het-vuren. Israël geeft de controle in twee gebieden terug aan Zuid-Libanon, maar het blijft wel in het zuiden aanwezig tot Hezbollah zich ontwapent. En op volleybal, de Belgische volleybalmannen hebben in Polen hun zevende wedstrijd in de Volley Nations League verloren, 1-3 tegen Duitsland. De komende weken zijn er nog 5 wedstrijden. De Red Dragons willen in de top 12 eindigen, goed voor kwalificatie voor de Olympische Spelen. Zonnig en warm tot 38 graden, aan zee een graad of 28. Vanavond kan het onweren. Morgen nog tot 33 graden, daarna zakken de maxima naar een graad of 25.

0: Garage Hendrik. Stationsstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
1: Wie aan Mortex denkt, die denkt aan Wouter Vagenende.
2: Morwa?
1: Mortex is een unieke pleister die voor een waterdichte en decoratieve betonlook zorgt. Door zijn waterdichtheid is Mortex uitzonderlijk geschikt voor het gebruik in badkamers. Mortex kan aangebracht worden op allerlei soorten ondergronden, zowel binnen als buiten, en bedekt zonder probleem bestaande vloer- en wandtegels. Ontdek de oneindige mogelijkheden van Mortex op www.woutervagenende.com of contacteer Wouter op 0472 704 236. Wouter Vagenende. Zorgeloos renoveren van A tot Z met één vakman.
3: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
4: De kracht van het doe-het-zelven. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelfcentrum Herzelen heeft het allemaal. Doe-het-zelfcentrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
3: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
0: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 03 19 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Be care.
5: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
6: Feel the summer.

0: laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik. Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Redden dat je tevreden bent.
1: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
0: Oh, er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.

0: Discountsom. Uw supermarkt voor al uw barbecue specialiteiten. Discount Zonk in Herzelen. De prijzenbreker.
1: De Rode Duivels eindigen de poelenfase van het WK voetbal als groepswinnaar. De Duivels wonnen van Nieuw-Zeeland met een ruime 1-5. De doelpunten kwamen van twee keer Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku en helemaal aan het einde nog Alexis Salemakers. In dezelfde groep versloeg Iran Egypte met 1-2. Iran eindigt zo nog als tweede in de groep. Woensdagavond 10 uur spelen de Rode Duivels hun 16e finale, wellicht tegen Zuid-Korea. Eerder vannacht speelden Kaapverdië en Saudi-Arabië 0-0 gelijk. Kaapverdië gaat zo verrassend door op zijn eerste WK. In die groep wint Spanje, dat won van Uruguay met 0-1. In groep I waren Frankrijk en Noorwegen al geplaatst, maar Noorwegen ging tegen Frankrijk wel onderuit met 1-4. Senegal won met 5-0 van Irak en maakt als derde nog kans op kwalificatie. De federale politie gaat een nationale phishingcel oprichten. Dat schrijft het laatste nieuws. Je moet alle afzonderlijke dossiers naast elkaar leggen, de linken zoeken en zo mogelijk daders identificeren. Vorig jaar zijn in ons land 12.000 gevallen van phishing gemeld bij de politie, maar het waren er mogelijk veel meer. Bij phishing proberen daders je data of geld te ontfutselen via mail of WhatsApp. Het Amerikaans leger heeft nieuwe militaire doelwitten aangevallen in Iran. Een tegenreactie op een Iraanse droneaanval op een commercieel schip in de straat van Hormuz. Dat was een grove schending van het staakt het vuren, zegt de VS. Iran zegt zelf intussen dat het alweer heeft teruggeslagen, maar meer details zijn daar niet over. Intussen hebben Israël, Libanon en de VS een voorakkoord ondertekend. Dat moet leiden naar een definitief staakt het vuren. Israël geeft de controle in twee gebieden terug aan Zuid-Libanon, maar het blijft wel in het zuiden aanwezig tot Hezbollah zich ontwapent. En op volleybal, de Belgische volleybalmannen hebben in Polen hun 7e wedstrijd in de Volley Nations League verloren, 1-3 tegen Duitsland. De komende weken zijn er nog 5 wedstrijden. De Red Dragons willen in de top 12 eindigen, goed voor kwalificatie voor de Olympische Spelen. Zonnig en warm tot 38 graden, aan zee een graad of 28. Vanavond kan het onweren. Morgen nog tot 33 graden. Daarna zakken de maxima naar een graad of 25.
2: Radio Star. Good morning, sexy.
3: Goedemorgen. Dit is Star in de ochtend.
4: Jampie van Vlaanderen.

0: let you know.
1: Hele goedemorgen. Need You Tonight uit 1987, om eraan te beginnen. In deze Star in de Ochtend van INXS, welkom bij Radio Star. Star in de Ochtend tot 11 uur zijn we samen twee uurtjes lang met binnen een klein half uurtje al de weerupdate. En uiteraard hebben we ook weer een hitparade erbij gehad. Het is niet dag op dag, we gaan naar 26 juni 1976. Wat stond toen op nummer 1 in de hitparade? Wat was de grootste stijger, de hoogste nieuwkomer en de grootste verliezer? In de top 30 van toen natuurlijk, want in die tijd spraken we nog maar over een top 30. Dat kom je te weten tussen nu en 11 uur in deze Star in de Ochtend, met verder heel wat fijne muziek. Wat dacht je nu van deze Simply Red? Begin van de 90's in 91, Something Got Me Started. Goedemorgen, de Rode Duivels hebben gewonnen. Dat is goed nieuws, we zijn daardoor ja, met heel wat al om 5 uur opgestaan. Ondergetekende was erbij, dus we voelen dat al een beetje.

Eenmalig hit hè, voor Saul Asylum, maar wel een hele leuke om nog eens terug te horen. 93, de Runaway Train. Net ervoor nog Simply Red, Something Got Me Started. We zijn onderweg naar de reclame die er zo meteen gaat aankomen. Na Bazaar met Nacht in Amsterdam en deze uit 1986 van Alicia, Baby Talk.

0: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
1: We gaan eten!
2: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lieves-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
3: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverpleging-icura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
4: Levensgevaarlijk!
5: Allee Monique, wat doe je nou? Je zit toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker aan Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
6: Zekerpieter.be 0470 050 415.
5: Dat is zeker dat de.
6: Een verzekering op maat. Zeker dat Pieter staat voor jou paraat.
4: Wie dat de?
5: Zeker aan Pieter. Dat is zeker dat de.
6: Zeker dat Pieter in Sint-Lievens-Essen. Zekerpieter.be 0470 050 415.

0: België versus Nederland. Zondag 28 juni vanaf 12 uur. De muzikale battle der Lage Landen. Met Andy, Frankie en
1: Davy de Bruin.
2: Je hoort van ons. Radio Star. Radio Star.
3: Zaterdagochtend. Tijd voor Star. In de

naar 1960 met deze van de King, Elvis Presley, It's Now or Never, hier bij Radio Star. Het is 2 minuutjes voor 9:30 geworden. Misschien dat we net voor we naar die hitparade van toen gaan, de weerupdate er even gaan bijhalen van onze weerman Erwin Franks. Ja, op die minuut gaat het niet aankomen. De weerupdate voor dit weekend, ik neem hem gewoon even bij de hand. Wel, de hitte is nog niet meteen uit het weerbeeld, zegt onze weerman Erwin. Dat doet ze pas begin volgende week. Dan krijgen we geleidelijk aan met een noordwestelijke stroming te maken, zodat de temperaturen zich handhaven om en bij de 25 graden. Dat is meer dan voldoende, denk ik, hè. Vandaag zaterdag wordt het opnieuw wel erg warm. Aan zee is het wat koeler door een zeebriesje, 25 graden. In het centrum van het land gaat de temperatuur weer stijgen naar een 36 graden. In de provincies Luik en Limburg is zelfs nog 38 graden mogelijk. Een heel weekend lang is het ook kans op onweer. Het is onmogelijk te voorspellen waar en wanneer. Volgens de laatste kaarten zijn de regenkansen het grootst in Midden-België en Hoog-België. Lokaal zal het er ook wel stevig aan toegaan met hagel, zware windstoten en overvloedige regenval. Er zullen ook regio's zijn waar het gewoon droog blijft. De wind waait zwak tot matig uit een veranderlijke richting. Komende nacht zwoel en onweerachtig bij nachtminima van 21 graden. Morgen zondag ontstaan nog enkele buien, maar de droge momenten met zon overheersen toch het weerbeeld. Ook morgen weer opnieuw tropisch warm, 32 graden. Aan zee is het dan weer frisser bij 25 graden. Maandag en dinsdag wordt het eindelijk terug normaal met zomerse temperaturen rond 26 graden. Er is veel ruimte voor de zon met slechts een kleine kans op een bui. Het is pas wanneer het kwik onder de 25 graden duikt dat de hittegolf officieel voorbij is. En dat ziet er ook de komende week nog niet naar uit. De hittegolf zal nog blijven aanhouden, maar met 26 graden. Ja, dat vinden we toch al veel aangenamer dan de temperaturen van de afgelopen dagen. Het wordt dus nog even puffen vandaag en morgen. En dan zou het aangenamer moeten worden. Allemaal eens nalezen, dat kan je op de sociale media van onze weerman Erwin Franks. En dan nu naar die top 30 van toen. De top 30 van 26 juni 1976. In die top 30 gingen we op zoek naar de hoogste nieuwkomer. En die vonden we terug op nummertje 14. Peter Frampton, Show Me The Way. MUZIEK

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be. Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken, tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Anne vertelde.
2: Na de eerste behandeling van Dirk voelde ik me diep ontspannen. Zo had ik mij al jaren niet meer gevoeld.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
4: Oh, er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu

Kwart voor tien op deze zaterdagochtend hier bij Radio Star in het laatste weekend van de juni maand en de laatste schooldagen die eraan komen, maandag en dinsdag. En dan start de grote vakantie. Samantha Fox uit het midden van de jaren 80 met Touch Me, I Want Your Body. We gaan een vinylke draaien, waarom niet? Hè? Deze hier komt uit een album, de 16 Summertime Hits, Silver Pozzoli en Around My Dream, midden van de jaren 80.

zijn alweer eens rond in het eerste uurtje van deze Star in de Ochtend. Het is 4:04 geworden, maar we gaan, voor we aan het volgende uurtje gaan beginnen, gaan we toch nog wel even terug naar het hitverleden gaan, want we gaan naar die hitparade van toen. We bekijken vandaag even de hitparade van 26 juni 1976, dat is een halve eeuw geleden. En ditmaal zijn we op zoek gegaan naar de sterste stijger, wel dat is in de tweede week notering een nummertje waarvan de meesten gaan zeggen, amai, dat kennen we niet meer, want ik moest toch ook even gaan luisteren. Fox kwam toen in een tweede week notering 13 plaatsen omhoog, van 28 naar 15, met deze SSS Single Bed.

0: mooiste biermanden en de grootste keuze in dranken aan de scherpste prijs? Bij Discount Sonk natuurlijk.
1: De Rode Duivels eindigen de poelenfase van het WK voetbal als groepswinnaar. De Duivels wonnen van Nieuw-Zeeland met een ruime 1-5. De doelpunten kwamen van twee keer Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku en helemaal aan het einde nog Alexis Salemakers. In dezelfde groep versloeg Iran Egypte met 1-2. Iran eindigt zo nog als tweede in de groep. Woensdagavond 10 uur spelen de Rode Duivels hun 16e finale, wellicht tegen Zuid-Korea. Eerder vannacht speelden Kaapverdië en Saudi-Arabië 0-0 gelijk. Kaapverdië gaat zo verrassend door op zijn eerste WK. In die groep wint Spanje, dat won van Uruguay met 0-1. In groep I waren Frankrijk en Noorwegen al geplaatst, maar Noorwegen ging tegen Frankrijk wel onderuit met 1-4. Senegal won met 5-0 van Irak en maakt als derde nog kans op kwalificatie. De federale politie gaat een nationale phishingcel oprichten, dat schrijft het laatste nieuws. Je moet alle afzonderlijke dossiers naast elkaar leggen, de linken zoeken en zo mogelijk daders identificeren. Vorig jaar zijn in ons land 12.000 gevallen van phishing gemeld bij de politie, maar het waren er mogelijk veel meer. Bij phishing proberen daders je data of geld ontfutselen via mail of WhatsApp. Het Amerikaans leger heeft nieuwe militaire doelwitten aangevallen in Iran. Een tegenreactie op een Iraanse droneaanval op een commercieel schip in de straat van Hormuz. Dat was een grove schending van het staakt het vuren, zegt de VS. Iran zegt zelf intussen dat het alweer heeft teruggeslagen, maar meer details zijn daar niet over. Intussen hebben Israël, Libanon en de VS een voorakkoord ondertekend. Dat moet leiden naar een definitief staakt het vuren. Israël geeft de controle in twee gebieden terug aan Zuid-Libanon, maar het blijft wel in het zuiden aanwezig tot Hezbollah zich ontwapent. En op volleybal, de Belgische volleybalmannen hebben in Polen hun zevende wedstrijd in de Volley Nations League verloren, 1-3 tegen Duitsland. De komende weken zijn er nog 5 wedstrijden. De Red Dragons willen in de top 12 eindigen, goed voor kwalificatie voor de Olympische Spelen. Zonnig en warm tot 38 graden, aan zee een graad of 28. Vanavond kan het onweren. Morgen nog tot 33 graden, daarna zakken de maxima naar een graad of 25.
2: Sexy. Goedemorgen, dit is Star in de ochtend.
3: Jampie van Vlaanderen.

Na 1986 om die tweede uurtje in te zetten van onze star in de ochtend met Soul Sister, You Get To Me. In dit uurtje gaan we nog naar de grootste verliezer op zoek in de hitparade van toen, hè, 26 juni. Daar zijn we naar op zoek gegaan in 1976, een halve eeuw geleden. Dat is ongeveer hetzelfde weekend, want we zijn vandaag 27, laatste weekend van de juni maand, nog 2 dagen school. En dan gaan de schoolpoorten in Vlaanderen weer dicht, in Wallonië daarentegen. Moeten ze nog even doorgaan? En dit komt uit 93, Shaggy.

Not Over Yet, het einde van de 90s in 1999. En voor misschien heel wat mensen een verrassing, dit was Diana Ross, die je misschien niet herkende in dit geluid. We gaan er eens een nieuwe ingooien. Jawel, DJ Snake is dit met de Soda Club.

20 over 10 op deze zaterdagochtend, 27 juni. Het laatste weekend van de juni maand en de grote vakantie die staat echt voor de deur. En nog maandag, dinsdag school. Voor de lagere school waarschijnlijk. Want de middelbare scholen die hebben meestal al gedaan. Die wachten juist nog op de proclamatie dat misschien maandag wel al plaatsvindt. Voor anderen is dat zelfs nog dinsdag 30 juni. En dan begint de grote vakantie, niet in Wallonië. Daar moeten ze nog even verder naar school gaan. Wij zijn zo meteen toe aan commercials, maar we gaan nog eerst even, wat dacht ik bij mezelf, een vinylke gaan draaien. Hè? Ja, ik heb er nog eentje op vinyl klaar liggen. Deze hier trouwens. Van de familie die Barge in de jaren 80 hadden, die een paar leuke hits zoals deze, The Rhythm of the Night, goed, het charmante krakje erbij. We draaien hem op vinyl.

0: GavaRent niet bestaan? Ha, ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
1: Je ziet het niet altijd, maar het is er wel.
2: Kiekeboe.
1: Maar geloof ons, je wil het niet.
2: Ja, zeg salu daarmee.
1: Vocht in je woning. Zorg daarom voor een goede basis in je huis, appartement, nieuwbouw of renovatie. En huur de juiste bouwdroger, zodat de kans op vocht, schimmel of waterschade tot een minimum beperkt wordt. WOVA verhuurt en adviseert. Niet alleen voor bouwdrogers trouwens. Kijk maar op wova-verhuur.com. WOVA, voor wonen zonder zorgen.
0: De kracht van het doe-het-zelf. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelf-centrum Herzelen heeft het allemaal. Ons ruim aanbod verlichting in diverse stijlen brengt vast en zeker de juiste sfeer in jouw interieur. Doe-het-zelf-centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. Doe-het-zelf-centrum. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6.
3: Doe-het-zelf-centrum. U zoekt het, wij hebben het.
4: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
1: Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina. Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.

0: Er staan klassiekers van weleer, 1966, 60 jaar terug in het hitverleden. We zitten ondertussen in het laatste half uurtje. Straks om 11 uur, dan komt er uiteraard helemaal herzelen aan. Voor ook de laatste editie van dit jaar natuurlijk, want de zomervakantie staat voor de deur. De collega's van Helemaal Herzelen gaan ook in zomerretreiten. Wel, straks om 11 uur hoor je hier een interview met de ereburgemeester Johan van Titelboom, die terugblikt op 24 jaar burgemeesterschap samen met Sarah de Moor. Dat tussen 11 en 12 in een laatste helemaal herzelen van dit seizoen. Dan gaan ze even uitblazen om dan in september fris en monter aan een nieuwe jaargang te beginnen. Maar wij gaan nog even naar die hitparade van toen, hè. 26 juni in het hitverleden in 1976, een halve eeuw geleden. In een zesde week notering was dit de grootste verliezer. De Stampeders en Wolfman Jack met Hit the Roach Jack.
1: Hello!
2: Yeah. Is that you?
1: Who's it?
2: Oh, Cornelius!
1: Cornelius!
2: Yeah!
1: Oh, Cornelius!
2: Listen!
1: Bye-bye.
2: Listen!
1: Yeah, man, what's up?
2: I'm in trouble.
1: Yeah.
2: I'm

1980 met de Pointer Sisters en He's So Shy. We gaan de laatste 20 minuutjes inzetten. De reclame die zit er ook alweer stilaan aan te komen. Maar we gaan nog een vinylken draaien. Vorige week hebben we hem voor de eerste keer kunnen draaien op vinyl. En we gaan dat deze week nog eens doen. Hè. Wie weet staat hij ook in onze Zomer 100, die er in de loop van de zomervakantie aankomt. Meer erover zeer binnenkort hier bij Radio Star. Willy Sommers, 20 jaar geleden scoorde hij een grote hit met Laat de zon in je hart. En ter gelegenheid van die 20ste verjaardag uitgebracht op vinyl. In jouw opvallende kleuren, een echte goed gele vinyl. Laat de zon in je hart.

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
2: Garage Hendrik. Stationsstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn

0: klanten zijn niet zomaar klanten. Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
1: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
2: Beste mensen, opgelet. Bij Discount Sonk in Herzelen maken we de zomer nog gezelliger.
3: Koop voor €49,95 aan heerlijk gemarineerd vlees in onze beenhouwerij. En ontvang helemaal gratis een bak Supilair of Stella van 24 flesjes van 33 centiliter. Perfect voor een geslaagde barbecue met familie en vrienden. Kies voor topkwaliteit vlees en onze smaakvolle huisgemaakte marinades. En wees snel, want deze actie loopt slechts tot en met 6 september. Discount Sonk. Alles voor een heerlijke zomer.
4: De muziek zegt alles.
5: Radio Star.
6: Star in de ochtend.

toch wat naar het voetbal van vanochtend te lonken. Hè. Deze Canadees, Le Canadien, Rock Voisin, hierbij staat uit 1990. Met misschien wel zijn grootste hit. Nadien was er nog wel I Always Be There, maar deze lijn, daar begon het allemaal mee. 10 minuten voor 11 geworden, we zijn er bijna door. Maar we gaan er nog een nieuwe ingooien voor we de nummer 1 bekendmaken uit de hitparade van toen. Hè, van 26 juni 1976, nu een halve eeuw geleden. Eerst nog wat nieuw, blijkbaar ja, via TikTok toch op weg een hit te worden. De Puerto Rico song van Sax Boy Billy.

We zijn weer eens helemaal rond met deze Mac en Katie Kissoen, de Sugar Candy Kisses en net ervoor nog Sex Boy Billy met het nummer de Puerto Rico Song. Het zou blijkbaar een hit zijn op TikTok. Wij ronden af. We gaan plaatsmaken voor de mensen van Helemaal Herzelen zo meteen na 11 uur. Maar we doen dat met de nummer 1 uit de hitparade van toen, hè, van 26 juni 1976, halve eeuw geleden. Het was een nieuwe nummer 1, want ging stoten in een vierde week door van de nummer 3 naar nummer 1. Don Mercedes en Rocky. Geniet van het weekend. Volgende week geen koffiepauze, want we gaan er een weekje tussenuit. Even wat genieten. Tot zeer binnenkort.

0: Discount Zonk in Herzelen. Zoveel meer voor je geld. Discount Zonk in Herzelen. De prijzenbreker.
1: De zon op jouw radio. Feel the music. Radio Star.
2: Geen zomer zonder Radio Star.
3: Helemaal Herzelen met Sarah de Moor.
4: De naam van dit programma was zelden meer toepasselijk dan vandaag. Want de man die we enkele weken geleden gingen opzoeken voor een interview is het helemaal Herzelen. Geboren, opgegroeid en 24 jaar onafgebroken burgervader. Wij keerden terug naar waar het begon. Naar zijn ouderlijk huis in de Kerkstraat in de schaduw van het gemeentehuis. En naar het jaar 2000. In dit interview blikken we terug en vooruit, omdat hij dat verdient. Met ereburgemeester Johan van Titelboom.
3: Weet wat er leeft in jouw gemeente. Helemaal Herzelen. Met Sarah de Moor.
4: Op 1 januari 2025 gaf hij de tricolore sjerp van onze gemeente door. 5 maanden later ontving hij de eretitel van burgemeester van de Vlaamse regering. En in februari van dit jaar werd hij daarvoor gehuldigd door het huidige gemeentebestuur. Ik heb het uiteraard over wie anders. Over Johan van Titelboom, 24 jaar onafgebroken burgemeester van onze gemeente Herzelen, die door Ben Krabbe in blokken ooit omschreven werd als Johan van Titelboomland. En ontelbare keren heeft hij plaatsgenomen achter de microfoon van Radio Star. Dus wij dachten, het is nu wel hoog tijd voor een afscheidsgesprek. Laat ons van op de zijlijn eens terugblikken en vooruitblikken. Dag, ere burgemeester.
5: Goedenavond, Sarah.
4: Goedenavond. Burgemeester of ere burgemeester, ik was erbij op die huldiging. Ik mis het niet, zei u, op de feestelijke inhuldiging van die titel. Ja, als er iemand dus nu burgemeester roept op straat, dan kijkt u effectief niet meer om?
5: Goh. Dat is een moeilijke vraag, hè. Ik heb dat inderdaad op een misschien een wat een onbewaakt ogenblik gezegd. Ik mis het niet. Ik durf dat hier ook wel herhalen. Anders zou ik misschien niet gestopt hebben, hè. Misschien na 24 jaar onafgebroken, zoals u zelf daarnet zei. Misschien was het toch wel een klein beetje over, hè. Dan voelde dat ook, hè. Burgemeester, dat zei de 7 op 7, 24 op 24. 24 jaar, hè. Het is een lange tijd. Ik denk dat het een beetje begon te wegen. We hebben een hele zware periode gehad met corona, hè, rond corona. En na corona, denk ik, heb ik mij zo nooit meer kunnen herpakken zoals het ervoor was. Hè. En dan denk ik, ja, als er... Ik kon gerust, ik had een ongelooflijk goed team, dus ik kon inderdaad nog wel, waarschijnlijk als de gezondheid het toeliet, zes jaar langer burgemeester gebleven zijn. Enfin, als de kiezer het uiteindelijk had zo beslist, hè. En ik kon dat ook wel doen op het gemeentehuis, hè. Maar burgemeester zijn, ja, het is ook in de weekends, 's avonds en dergelijke meer. Hè. En dat begon toch wel een beetje te wegen. En ik denk, ik blijf gelukkig mijn beroep verder uitoefenen. Hetgene wat ik ook altijd samen met het burgemeesterschap heb gedaan. Hè. Ik ben mijn vrouw gevolgd. Hè. Zij heeft mij altijd gevolgd, dus het was nu een keer aan mij om haar te volgen. Hè. Dus ik heb ook wat meer tijd om haar af en toe te volgen, wanneer zij een bepaalde verplichting heeft. En ik zeg maar eens, vroeger ging ik 2 keer mee, nu 4 keer en op de 10. En daarmee is ze ook content en gelukkig. Dus daarom die woorden misschien, die harde woorden misschien. Ik mis het niet, nee, omdat er ook veel andere dingen in de plaats gekomen zijn. En omdat ik weet dat het mij er zeer goed gaat en... dat de opvolging verzekerd was. Dus ik mis het niet.
4: Nee.
5: Maar het is ook niet mij een volle hart dat ik dat zeg, hoor. Absoluut niet.
4: Nee, het is ook omdat er andere dingen zijn, zoals u zelf zegt. Uw vrouw, daar verwijst u naar. Dat is uiteraard onze huidige gouverneur, Carina van Kouter,
5: ja,
4: met wie u nu dus wat vaker op schok kan. Want in tegenstelling tot u heeft zij nog altijd een bijzonder drukke agenda. Al doet u natuurlijk ook nog veel dingen. U zegt, Ik ben haar gevolgd, dat klopt. Dat kwam misschien eerder dan deze, wat u zegt, harde woorden. Ik heb het niet gemist, misschien nog als de grootste verrassing voor heel veel herzelenaren, dat u vorig jaar hebt gezegd, ik verlaat het grondgebied van Herzelen, ik ga naar Gent, hè, waar de ambtswoning van de gouverneur is. Hè. In een afscheidsinterview had u ooit gezegd, jullie moeten allemaal niet bang zijn, beste inwoners, ik verhuis niet naar Japan, hoor. Nu, voor veel mensen voelt Gent al vrij ver aan, eigenlijk. Van waar dan toch die stap dat Herzelen echt verlaten? Want u bent hier geboren en getogen.
5: Ja, goed. Het is uiteraard mijn echtgenoot, hè, met Carina, die ik gevolgd ben. Zij heeft dat altijd. Zij komt van Brussel. Zij is naar Herzelen gekomen omdat ik zo graag wou burgemeester worden. Hè. En zij heeft mij toen gevolgd. En ik dacht, nu is het eens aan mij. Hè. U moet weten dat het voor haar toch wel... U weet het, hè. U weet het beter als ik, hè. Dat het voor haar toch wel 2 à 3 uren op een dag maakt, eigenlijk. Hè. Dat zij het gemakkelijker heeft.
4: In afstand, hè?
5: In afstand. Ja. Wij wonen nu, of we verblijven nu in Gent. En voor haar is dat dus eigenlijk, maakt dat een wereld van verschil uit. Mijn actieve bezigheden liggen vooral in Brugge, Brussel en Assen. Dus voor mij blijft het eigenlijk een beetje om het even. Pakweg 10, 15 minuten. Of een klein half uur op een dag doe ik meer. Dus ten opzichte van haar is dat eigenlijk verwaarloosbaar. Dus dat was eigenlijk een eerste reden. En misschien ook wel de belangrijkste reden. Maar ja, goed, op een bepaald moment. Mijn zoon heeft ons kantoor, ons advocatenkantoor, overgenomen. Jaren geleden al. En is inderdaad met zijn kantoor naar de Kerkstraat gekomen. Naar het ouderlijk huis, waar we nu hier aanwezig zijn. En de bureaus stonden dus ook leeg. Hè. Dus dat was een heel moeilijk iets voor mij. Vroeger kwam ik thuis. Er was daar beweging. Er was daar de bureaus, mensen die binnenkwamen. Onze zoon kwam binnen, kwam een keer bij mij binnen. Ik ging in de bureaus binnen. Hè. Ja, goed, en Carina is vaak ook tijdens de avonden bezig en zo. Dus het was moeilijk. Langs de andere kant... Kon ik mij heel moeilijk verplaatsen in Herzelen zonder dat ik constant werd geconfronteerd met het feit en, jongen, gaat dat een beetje, nu dat je geen burgemeester niet meer bent, en hoe is dat op uw pensioen? Ik was nog niet op pensioen, dus het is ook niet gemakkelijk om na 24 jaar burgemeester te zeggen ik ga mij nu een keer in het actieve leven van Herzelen storten. Overal word je geconfronteerd met die 24 jaar die voorbij zijn. Ik wou ook zeker niet de schoonmoeder spelen van onze nieuwe burgemeester of van het college. Dus ik denk dat het goed was om een keer een break te hebben, om een keer ergens anders te zijn. En tot nu toe valt dat ongelooflijk mee, maar niks zegt dat we voor eeuwig en 3 dagen in Gent blijven. Absoluut niet. Hè. Als Carina haar mandaat haar ambt stopt, dan zullen we wel zien, hè, wat er dan gebeurt. Hè. Maar het was goed. Het komt op de juiste termijn. En ik heb daar, denk ik, mijn lieve echtgenote ook heel veel plezier mee gedaan.
4: Laat ons eens terugkeren naar hoe het is begonnen. En als ik mij heel goed heb laten informeren, is dat ook effectief op deze plek. Ja, uiteraard bent u hier geboren en getogen, het ouderlijk huis. U hebt het daar net zelf benoemd, maar het is op deze plek ook, 1988, dat Marcel van Dalen u toen gevraagd heeft om zijn lijst hier te steunen. De toenmalige PVV was het nog, als ik me niet vergis. Ja. Met de vraag, Johan van Titelboom, kom op mijn lijst staan.
5: Ja, dat klopt, ja. Ik was thuis niet, wij waren thuis niet echt politiek actief. Hè. Mijn grootvader en mijn vader waren wel actief in de gemeente, in diverse verenigingen. Maar een beider echtgenotes, mijn mama en mijn grootmoeder, hadden allebei tegen hun gezegd, je mag doen wat je wilt, maar geen politiek. En mijn grootvader en mijn vader hebben daar altijd naar geluisterd, hè. Maar goed, ik trouwde met Carina van Kouter, die een superblauwe madame was. En op een of andere wijze had ik van als ik klein was wel gezegd, het ging bij mij niet zozeer over politiek, maar het ging bij mij wel over, ik wil burgemeester worden. Ik zei dat blijkbaar, zoals mijn mama dat zei van als ik klein was. Hè. Dus ergens moet dat een jeugdroom geweest zijn of een kinderwens geweest zijn. En goed, ja, ik denk dat het was op een jubileum van mijn grootouders dat inderdaad burgemeester Marcel van den Daal hier aanwezig was in dit huis. En vroeg, ik was toen juist afgestudeerd, rechten gestudeerd in Leuven. En ik was hier begonnen als advocaat in Borsbeke. Die mij vroeg, ben je niet geïnteresseerd in de politiek? En ik zei, ja, in de politiek minder, maar wel in het burgemeesterschap. Maar wist ik veel hoe dat allemaal in elkaar zat. Hè. Het was wel zo, in het kasteel van Herzelen was er een tennisclub. En ik was daar lid van geworden. En daar speelde ook een zekere Marnix de Bruin. Hè. En dat was eigenlijk een goede kennis. Trouwens ook nog secretaris geweest van Marcel toen hij senator was. En die had mij eigenlijk wat geïntroduceerd bij de burgemeester. Hè. En inderdaad, op die manier ben ik dan op de lijst gekomen. Ik dacht dat ik op de vijfde plaats stond. Ja. En ik was dan ook verkozen. Ik denk niet dat dat zozeer mijn verdienste was. Eerder de verdienste van mijn vader en van mijn grootvader, die veel meer mensen kenden dan ik. Want ik had in Zottegem gestudeerd en nadien in Leuven gestudeerd. Dus ik was hier wel een tijd weg geweest. Maar goed, ik was verkozen als gemeenteraadslid. En ik had, denk ik, 3 of 7 stemmen tekort om schepen te worden. Het was toen werden de schepenmandaten werden nog verdeeld quasi op aantal stemmen. Meestal is dat trouwens zo en ook zo gebleven. En dus Walter de Mezel was de 3e schepen van de toenmalige PVV. En ik viel er juist buiten eigenlijk. Hè. Maar eigenlijk een groot geluk geweest. Hè, want ik heb toen 6 jaar kunnen... leren eigenlijk in de gemeenteraad. 6 jaar onder... En Marcel bleef toen ook burgemeester. Ondertussen kon ik ook mijn advocatuur verder zetten. En dan stel ik eens aan, denk ik, ongeveer rond die periode ben ik dan ook in aanraking gekomen met het ziekenfonds, met de mutualiteiten, waar dan ik dan later ook te werk gesteld ben geweest, geworden en geweest, en nog altijd ben trouwens, hè. Dus dat heeft eigenlijk niet zo slecht geweest. Hè. Op die manier kon ik eigenlijk, had ik misschien onmiddellijk schepen geworden toen, dan had ik eigenlijk minder tijd en minder kunnen de dingen doen waar dat ik dan uiteindelijk later ook veel uit geleerd heb. Hè.
4: Ja, inderdaad. Een soort leerschool. Niet alleen voor de politiek, maar ook voor het professionele leven daarnaast.
5: Ik heb dat ook altijd gedaan. Hè. Ik ben nooit Allee, fulltime burgemeester geweest. Allee, bedoel ik... het is een beetje contradictorisch wat ik daarnet gezegd heb. Want burgemeester zeiden eigenlijk 7 op 7, 24 op 24. Maar bedoel, ik heb altijd daarnaast wel een aantal andere dingen gedaan.
4: Je hebt altijd meer dan 1 fulltime job gedaan. Ja.
5: En ik vond dat ook goed, want van het ene leerde iets dat je in het andere kon gebruiken. Dus voor mij was dat eigenlijk wel heel goed, ja.
4: Die combinatie.
5: Ja, ik kan dat alleen maar aanraden. Ik ben een aantal keren op de eetaflegging geweest van de laatste burgemeesters van deze legislatuur. En
4: ja, die een eet bij uw vrouw, de gouverneur, moesten afleggen.
5: Die hun eet kwamen afleggen bij Carina. En ik heb dat vaak tegen hun gezegd ook. Hè. Als je kunt, probeer je een job aan te houden of doe er nog iets naast. Want je moet ook niet elke dag, ik weet niet hoe, ganse tijd op dat gemeentehuis zitten, volgens mij. Pardon. U heeft een hele equipe. Hè. Er werkt een aantal honderden mensen op het gemeentehuis. Je moet die ook de vrijheid en de mogelijkheden geven om het te doen. Een burgemeester en de schepenen zetten het beleid uit, maar er zijn ook mensen in de administratie voeren het uit. Je moet je daar niet elke dag heel een tijd mee komen moeien, denk ik. Hè. Dus ja, dat was... Maar had ik denk ik onmiddellijk schepen geworden of burgemeester geworden, burgemeester niet, want dat was dan voor Marcel weggelegd, dan had het ook anders geweest, denk ik. Hè. Ja. Dus eigenlijk was dat goed. Hè.
4: Een goede zaak. Ja. 6 jaar gemeenteraadslid, ja. Nog eens 6 jaar... op de oppositiebanken, ja, dus weliswaar.
5: De eerste 6 jaar was Marcel burgemeester en zat de PVV in de regeringen, zoals dat men zegt. Ja. Zat dus in de, en dan 6 jaar later, ja, dan stond ik op de 3e plaats en dan was ik wel gerangschikt om schepen te worden. Maar dan zijn we in de oppositie gevlogen, hè, zoals men dat noemt in Herzelen. En dan was het...
4: ook een leerschool.
5: Pardon?
4: Ook een leerschool.
5: Ja, ik denk dat wel. Misschien nog beter als die eerste 6 jaar, omdat je... ik vond dat we dat dan ook heel goed gedaan hebben vanuit de oppositie. Wij waren heel rustig, heel kalm. Wij hebben nooit heel veel ruzie gemaakt. Of wij stemden soms ook mee met de meerderheid. Wij hadden daar echt geen moeite mee. Hè.
4: Constructief oppositie voeren heet dat dan?
5: Ja, dat is mooi gezegd, maar het was vooral constructief. Wij voeden in principe geen oppositie. Ik ben van nature, denk ik, geen echte ruziemaker, dus dat ligt mij ook niet. Dus dat was eigenlijk een ja, en ik denk dat dat ook werd geapprecieerd. Niet alleen door de politieke tegenstrever, maar ook door de bevolking, voor zoveel dat men dat weet. Hè, want de bevolking luistert niet zo veel hard naar die gemeenteraad, nu een beetje meer misschien omdat het gestreamd wordt, maar... Maar toch, mensen houden niet van ruziemakers. Hè. Ook niet in de politiek, denk ik. Hè. Politieker moet de problemen oplossen van de mensen. Hij moet ze niet vergroten en moet geen ruzie maken. Ik heb dat toch altijd voor ogen gehouden. En ik heb dat eigenlijk geleerd in die eerste 6 jaar, ook laatste jaar, in de oppositie. Die ik eigenlijk ook wel op een of andere wijze een fijne tijd vond. Maar na 6 jaar vond ik het toch genoeg. Dus toen mocht het wel ophouden. Ja.
4: Ja, en dat is de droom waarover u het had. Of de kinderdroom die u al tegen uw moeder hebt uitgesproken. Wel werkelijkheid geworden. Ja. In het magische jaar 2000 is dat
5: ook
4: dan.
5: Ook hier in dit huis.
4: Ook hier in dit huis. Ja. Komt u te weten, oké, ik ga burgemeester worden van Herzelen. Ja. De gemeente waar ik woon. Ja, dat was niet alleen voor uzelf een grote verwezenlijking, maar ook wel voor Herzelen was het toch ook wel een politieke ommeslag. Want toen was de hegemonie van CVP, die hier al legislaturenlang de plak zwaaide, toch wel echt voor het eerst doorbroken.
5: Ja, ja, absoluut. Hè. Dus dat was eigenlijk waren de oogdagen ook wel van dan de Open VLD. Hè. PVV was toen Open VLD geworden onder... het voorzitterschap van Guy Verhofstadt. Hè. En ik keek toch wel heel hard op naar Guy Verhofstadt. Voor mij was dat toch wel een icoon. Ik heb hem onlangs nog mogen ontmoeten. We hebben samen nog gedineerd een tijdje geleden. En ja, het was toch een hele bevlogen man. Men vertelt nu wel hele lelijke dingen van hem. Ik denk dat men toch niet goed weet. Men moet echt wel een keer de geschiedenis toch wel herbekijken en zien wat de man eigenlijk wel heeft verwezenlijkt. Hè. Ook hij heeft eigenlijk voor een stuk toch wel een revolutie in Vlaanderen teweeggebracht. Hè. En goed op zijn elan mee, hè, vaarden wij mee. Hè. Maar er is inderdaad toen, zoals u zelf zegt, een revolutie geweest. Hè. Wij wonnen ten opzichte van de CD&V 6 zetels. Hè. Zij verloren er 3 en wij wonnen er 3. Dus dat was eigenlijk een nog nooit gezien. En ja, het was zeker niet de bedoeling daarvoor dat ik ging burgemeester worden. Het was een droom, maar een wensdroom. Dromen komen ook niet altijd uit. Hè. En dan, ja, goed, dan die zondag maakten wij een ongelooflijke sprong. En zaten we hier inderdaad aan deze tafel. Ik had toen ook de lijst getrokken. Ik had toen ook een hele mooie persoonlijke score. Ik heb ook altijd, van als ik burgemeester geworden ben... men heeft dat dan nadien wet gemaakt, hè, dat degene met de meeste stemmen burgemeester wordt. Ik heb het ook 4 keren gehaald. Hè, dus ik heb ook 4 keren gelegitimeerd, zoals men dat noemt, hè, burgemeester geweest. En ja, dat was toen de eerste keer. Ja. En dat was toch wel nog altijd een van de mooiste momenten in mijn leven, denk ik. Hè. Die dag, ik weet dat nog, we hebben toen een coalitie getekend met de socialisten. Ik ben toen met een paar vrienden eerst en vooral hier naar het kerkhof in Herzele getrokken om mijn papa te groeten, die eigenlijk nog maar een aantal maanden geleden daarvoor gestorven was. Dr. Paul van Tietelboom, die toch, ja, denk ik, ja, een beetje de basis gelegd heeft van mijn, ja, politiek zijn, omdat hij was een heel gekend figuur in Herzele, was voorzitter van heel veel verenigingen, heeft ook mij altijd heel hard gesteund in alles. Hè. Dus ik heb mijn papa, heel veel aan mijn papa te danken. Ook aan mijn mama uiteraard, maar goed, hij was er niet meer. Ik ben dan eerst naar hem, bij hem geweest en dan verzamelden de blauwe troepen in de Bataaf. En ja, dat was ongelooflijk om daar binnen te komen. Hè. Dat was kikkenvelmoment van het eerste minuut tot de laatste minuut. Hè. Je zou willen dat dergelijke dingen kunnen blijven duren. Hè. En dan, ja, dan traditioneel vertrokken we dan uiteindelijk, hè, toch redelijk laat of vroeg in de morgen van de Bataaf. En dan konden we niet anders om toch nog een keer ook bij Chris van de Wijngaard te stoppen, die dan het liedje van David Bowie altijd opleidde. Dus Heroes for One Day, dat was altijd de afsluiter van een zondag van de verkiezingen. Hè. En gelukkig heb ik er zo vier mogen meemaken. Hè.
4: Ja, dan was de trein vertrokken voor vier overwinningen op rij bij de verkiezingen met in 2018 misschien wel de kers op de taart.
5: Ja, absoluut.
4: Met een absolute meerderheid, een monster persoonlijke score.
5: Ja.
4: En dat vind ik persoonlijk zo verbrand. Op het moment dat u die absolute meerderheid haalt, gaat het nationaal met dat Open VLD net niet meer zo goed.
5: Ja,
4: dat is
5: klopt.
4: De trend daar begonnen naar een eerder absoluut dieptepunt. Hoe komt dat dan, dat lokaal zo anders ligt? Is dat dan effectief, zoals vele mensen mij durven zeggen, de figuur Johan van Tietelboom, die het verschil maakt, die het anders doet?
5: Ja, ik ben elke keer, dus elke verkiezing, ik ben elke verkiezing eigenlijk, ook de verkiezingen ervoor, hè, dus ik heb eigenlijk 6 verkiezingen gehad, hè, ik heb elke verkiezing in stemmen gewonnen. Hè. Dus inderdaad, 18 was, zoals gezegd, de kers op de taart, hè, met een ongelooflijke score en ook mijn volstrekte meerderheid, hè, zoals dat men dat noemt. Hè. Ja, ik weet het niet. Ik denk, zoals het met heel veel dingen is, leert je de job maar na een lange tijd, denk ik. Hè. Op een bepaald moment, na al die jaren, na 18 jaar, denk ik dat je het wel kent, dat je de job in je handen hebt, dat je die ploeg in je handen hebt, dat personeel, die o zo belangrijk is, hè, om je job goed te kunnen, dat die met u meegaan, dat die u vertrouwen. Je voelt je op een duur, ik heb dat dikwijls gezegd, je voelt je op den duur eigenlijk niet meer de burgemeester. Hè. Je bent bijna de pastoor geworden en de psycholoog geworden en noem maar op. Hè. Dus ja, ik denk dat daar heel veel ligt. Ja, dat die figuur van Tietelboom, ja, ik zal wel niet zo'n slechte burgemeester geweest zijn, want anders blijft dit niet en blijven de mensen nu dat vertrouwen niet geven. Maar ik denk, hoe langer dat je het kunt blijven doen, hoe beter dat je zelf wordt, hoe meer vertrouwen dat de burger, maar ook hoe meer vertrouwen dat de administratie in u heeft. Hè. En ik heb altijd gezegd, als uw administratie het goed vindt, als uw administratie u ondersteunt, wat ik eigenlijk wel denk dat was. Hè. Ik had eigenlijk een hele goede band met het personeel van de gemeente Herzele. Ja, dan ben je eigenlijk al half gewonnen. Want ik weet niet hoeveel mensen werken niet aan de gemeente. Die hebben allemaal een gezin, die hebben allemaal ouders, die hebben allemaal broers en zusters. En als die thuis dan zeggen van, goeie burgemeester, stem daar maar op. Ja, dat is de beste reclame dat je kunt hebben. Mijn vrouw zei dikwijls, jij hangt geen affiches, zeg, kijk je dat niet van doen. Ze maken reclame zo. Allee, hè. En dat denk ik dat je dat niet mocht onderschatten. En er was natuurlijk ook nog in 18 een enorme belangrijk iets geweest, hè, die waarschijnlijk toch wel die prachtige schoren teweeg gebracht heeft. Dat was het boekje, het blauwe boekje, Sarah. Dat,
4: ja,
5: was,
4: ja.
5: Dat was eigenlijk het magische boekje die, ja, die denk ik... Allez, we hebben,
4: het ABC van Herzelen van JVT. Door JVT.
5: Ja. En ik denk dat dat ook voor heel veel Herzelenaren... Ja, een beetje de blik was op wie is JVT. Hè? Allee, ik weet dat ik niet zo de volkse figuur was en ben, die overal naartoe ging en overal handjes drukte en maar vertelde en dergelijke meer. Die burgemeester was ik niet. Ik was denk ik een burgemeester vooral op het gemeentehuis. Hè? Die toch wel in die eerste, zeker in die eerste 12 jaar, heel belangrijke beslissingen heeft moeten nemen, want daar zullen... zat eerlijk gezegd toch wel een beetje achterop, was een beetje achterop gekomen in de tijd daarvoor, zonder iemand te willen verwijten maken, verre vandaar. Hè. En ik weet, het is nog altijd een van de mooiste complimenten dat ik ooit van een oppositielid gekregen heb, hè, van Philippe de Bot, die zei, ja, Van Titelboom heeft het licht opnieuw aangestoken in Herzelen. Dat heeft mij altijd plezier gedaan, omdat dat eigenlijk hetgene was wat ik ook zo graag deed. Hè. We hebben uiteindelijk toch wel, denk ik, van Herzelen een moderne woongemeente gemaakt. En we hebben beslissingen genomen die in het begin niet gemakkelijk waren. Een nieuwe kazerne, een nieuwe... de steenoven, de wattenfabriek, een containerpark, noem maar op. Maar goed, die burger voelde wel dat het vooruit ging, dat er iets gebeurde, hè. Bepaalde dingen hebben veel geld gekost. Ik heb mij nog heel hard in de laatste legislatuur ingezet voor het Schepenhuis, voor de ontwikkeling van de Schepenhuis. Hè. Waar ook, ik lees dat wel soms, veel kritiek op is, van veel te veel geld gekost en noem maar op. Maar ik ben er vandaag, omdat ik naar hier kwam, gepasseerd. En dan ben ik ongelooflijk gelukkig als ik zie hoeveel mensen dan er daar weer al zitten. Dat is ook het belang geweest, denk ik, van een wattenfabriek, van een steenoven. Hoeveel duizenden en duizenden en duizenden mensen zijn al niet in de steenoven en in de wattenfabriek binnen geweest. En die hebben ook geld gekost, maar als ze worden bezocht, dan is iedereen content. En dat denk ik dat we over die 24 jaar wel gedaan hebben. Ik heb het geluk gehad van met een hele goede ploeg te mogen werken. Altijd goede nieuwe jonge mensen aan boord gekregen. Ik heb ook een ongelooflijk goede algemene directeur gehad, een goed kabinet, waar ik altijd bijzonder veel steun aan gehad heb. En u heeft zelf een tijdje op de gemeente gewerkt, u kende de dynamiek, die was er, die was sterk, die was goed, die zat juist. En goed, dat heeft zich vertaald in elke verkiezing dat we inderdaad wonnen. En dat... dat inderdaad dan misschien het nationale veel minder begint te spelen, omdat de burger van Herzelen, de inwoner van Herzelen, content was over het bestuur. En dat maakt het eigenlijk niet uit hoeveel kleur dat eigenlijk was. Het was die ploeg van Van Titelboom die het goed deed. En dan werd je daar ook voor beloond, denk ik.
4: Ja, Johan van Titelboom, de investeringsburgemeester die geïnvesteerd heeft in Herzelen... En bovenal in haar inwoners. Zo wordt u ook wel herinnerd, denk ik, door heel veel mensen met wie u gewerkt hebt, zoals u zelf zei, maar ook door mensen die misschien op de oppositiebanken hebben gezeten. Hè. U hebt al een aantal zaken aangehaald die ook wel door vriend en vijand worden gezegd. Die band met het personeel, hè, die dynamiek op dat gemeentehuis. Er was iemand die mij vertelde, dat was wel zo, Sarah. Als Johan met zijn Porsche over de parking van het gemeentehuis reed, dan zei het personeel tegen elkaar, the eagle has landed, nu moet het vooruit gaan. Mm-hmm. Het moest ook wel altijd vooruit gaan, hè? Er moest wel van alles gebeuren. Hè? Ja. Stilzitten was geen optie.
5: Die eerste legislatuur waren allemaal jonge mensen. Hè? Jan van Damme, Luc Korens...
4: De schepenen waarmee u
5: die
4: toen,
5: schepen waren dingen Noël de Smet dat waren allemaal sterke Walter de Mees, die waren allemaal Paul de Vader, dat waren allemaal mensen in de glorie van hun leven, hè. Die waren die colleges, dat duurde uren. Wij dronken daar pinten, wij rookten daar nog sigaretten. Dingen die niet meer mochten. Maar enfin, wij werkten ook heel hard. Wij hebben de eerste 6 jaar bijzonder hard gewerkt. Er was al 10 jaar lang over een containerpark sprake. Er was al 10 jaar over een brandweerkazerne sprake. Wij namen die beslissingen dat eerste, tweede jaar. We begonnen eraan en daar zat er inderdaad dynamiek in. Ja, goed, allez, van de Porsche en de Eagle, dat weet ik niet. Ik heb dat ook onlangs een keer gehoord. Maar het was ook wel zo. Als ik begon, had ik nog een druk advocatenkantoor. Ik ben dan nadien verantwoordelijk geworden van de ziekenfondsen en van Atentia, later Avixie geworden is. Dus ik moest mijn tijd ook wel nuttig verdelen. Dus als ik op het gemeentehuis binnenkwam, was het...
4: Dan moest het dan gebeuren.
5: Dan moest het gebeuren. Dan moest iedereen klaar zijn om te vergaderen en om resultaat te halen. Hè. Ja, dat was ook zo. Ik heb het woord nog niet veel uitgesproken vandaag. Alhoewel dat ik het op mijn einde en bij de vieringen al heel veel gezegd heb. Hele grote dank hè, aan al diegenen, ook die gemeenteraadsleden, hè, die schepenen, die administratie. Ik kreeg die wel allemaal mee. En hoe zotter dat we onze ideeën maar maakten, die gingen mee. Oké, ça va, Johan heeft het gezegd, we zullen het maar uitvoeren en we zullen het maar doen. En zonder hun had ik het ook niet gekunnen, hè? Absoluut niet. Hè? En ja.
4: Ja, maar u was wel altijd degene die de boel in gang stak, denk ik. Als Johan sprak, dan zweeg iedereen en dan, daarna voerde men ook wel uit. Het was samen, maar u stak de lont aan het vuur.
5: Ja, dat is denk ik ook de rol die een burgemeester heeft, hè, Sarah. Allee, bedoel, ja, er moet één in de leiding nemen. Hè? Ja, het is ik weet dat onze Nadé onlangs ook nog een keer zei van... Ja, goed, ja, ça va. Je liet de schepen een eerste rondje draaien. En toen zei we zullen het zo doen. En dan zei iedereen, oké. Dat is ook misschien een beetje waarom de burgemeester de burgemeester is. Hè, en het hoofd is van het college. Hè. Als je die rol wilt opnemen, dan moet je ze ook goed opnemen. En dan moet je ze ook op die manier uitvoeren, denk ik. Hè. Dat is...
4: Maar tegelijk was u ook degene, u hebt het daarnet gezegd, al die verwezenlijkingen, u hebt de lintjes doorgeknipt, u hebt de toespraken gehouden, maar eigenlijk hebt u ook altijd heel veel ruimte gelaten aan die mensen rondom u. U wou niet altijd zelf in de spotlight staan.
5: Nee, omdat ik denk dat ook niet hoeft. Hè. Ik denk, een goede burgemeester zorgt dat hij goed overeenkomt met zijn algemene directeur en met zijn financiële directeur. En en plus met zijn personeel. Hij maakt dat hij een college heeft waar dat er geen ruzie is. En hoe probeert hij dat te doen? Hij probeert om aan elke schepen ook maar iets te gunnen. Hè? Als er een wielerkoers is en er moet een beker geschonken worden... Wel, dat moet niet altijd een burgemeester zijn, dan mag gerust die schepen van sport zijn die een beker gaat geven. Hè. Want als die ploeg dat goed doet, dan wint die een burgemeester toch. En hoogstwaarschijnlijk wint elke schepen ook. Want als de ploeg doet het goed, dus die ploeg wordt beloond en die een burgemeester die krijgt sowieso toch de eerste prijs. Dus in principe moet je als burgemeester nooit schrik hebben om je schepenen te laten werken en ze ook in de picture te laten zetten. Ik weet dat soms wel een keer anders durft te zijn. Ik heb altijd ook het geluk gehad dat ik in mijn persoonlijke stemmen dat die redelijk goed afstand hielden van de tweede of van de derde.
4: Ja, wat uw legitimiteit.
5: En als je natuurlijk met twee van dezelfde partij zit en die ongeveer dezelfde stemmen hebben, dan is dat een beetje moeilijker, hè. Maar toch blijf ik erbij dat het de bonus voor de burgemeester zal er altijd zijn als de ploeg goed gewerkt heeft. En als jij en die ploeg goed laten werken, ja, dan moeten ze af en toe ook iets gunnen. Hè. Soms, en na elk jaar opnieuw, zeg ik tegen de schepen, dan lag het, elk van jullie krijgt dit jaar een cadeau. Maar je krijgt er maar één. Dus je mag iets op tafel leggen en daar gaan we dan voor gaan. Dat was een beetje al lachend. Maar eigenlijk was men daar wel mee bezig. En eigenlijk zat men daar ook wel mee bezig. Zo van, allee, goed, ja, we moeten wel een keer iets zoeken waar we ook wel een keer iets kunnen mee schoren. En als men dat dan op de tafel legt, dan zei ik, oké, we gaan daarvoor gaan. En dan was iedereen, content en de schepen zeker. En zo ging de ploeg vooruit.
4: Mm. Heel veel verwezenlijkingen, dankzij die ploeg die er altijd geweest is, ook dankzij u. U hebt er al heel veel opgenoemd. Ik zou bijna durven zeggen, bijna de skyline van Herzelen volledig hertekend op 24 jaar. Alles wat letterlijk uit de grond is ontsproten. Maar zijn er ook dingen geweest die u niet hebt kunnen verwezenlijken en waarvan u vandaag spijt hebt van, dat had ik echt nog willen doen voor Herzelen?
5: Maar ik denk onmiddellijk op twee dingen. Eén waar ik geen spijt van heb, dat is een zwemkom.
4: Ik wou ertoe komen. Dat is wat het enige wat u niet geopend hebt in Herzelen,
5: ja,
4: denk ik.
5: Maar waar dat... Ik denk dat een inwoner, de Herzelenaar, daar misschien spijt van heeft. Maar ik heb er persoonlijk geen spijt van. Niet dat ik iets tegen zwemmen heb, ver vandaar. Het is een goede, gezonde sport. Maar het is wel iets dat heel veel geld kost en dat er heel veel verantwoordelijkheid in zit. En Het heeft ook niet meegezeten. Nee.
4: Die verantwoordelijkheid is voor Zottegem.
5: Ik wou ook wel, en ik ga het toch nog een keer zeggen, nu mag ik dat gerust zeggen, ik heb ook wel spijt dat we ooit de golfer niet doorgekregen hebben. Hè. Ik weet dat men dat nogal heel prestigieus vond en dat men dat nogal... Maar het zou wel in Sint-Antelings ging dat zijn. Hè. Een prachtig domein daar. Alles was daar aanwezig. Heuvel, water, alles wat je moet hebben om een mooie golf te leggen, was daar. Hè. Het heeft eigenlijk heel weinig gescholen. Of die golf was eigenlijk een feit geworden. Heel spijtig, heel jammer. Hè. Goed, ja, heel jammer. Hè. Wat is er jammer? Heel spijtig dat is dat nu oorlog is. Hè. Dat is veel spijtiger als dat er geen golf in Herzelen is, natuurlijk. Maar het had zeker ook een belangrijke boost voor Herzelen kunnen zijn. Hè. Zeker voor het zuiden had dat een belangrijke boost kunnen zijn. En dan, ja, dan iets wat ik echt wel jammer vind, dat is dat ik nooit de echte heropbloei van het centrum van Herzelen heb kunnen realiseren en heb meegemaakt.
4: Ja, hier vlakbij het ouderlijk.
5: Ja, goed. Ik heb alleen maar gezien dat het altijd een beetje minder en een beetje minder werd. Hè. Dat de cafés verdwenen, dat de handelszaken ook verdwenen of sloten of dergelijke meer. Dus dat heeft wel... Dat doet mij een beetje hartzeer. Maar ik denk dat dat nu eenmaal ook de tijdsgeest is, dat er... Mensen leven nu niet meer echt onder die kerktoren. Misschien komt dat ooit terug, ik weet het niet. Als de mazoetprijzen enorm hoog gaan, misschien, ik weet het niet. Hè. Ik hoop van iemand dat zou betekenen dat de oorlog blijft duren. En dat mag zeker niet het geval zijn. Maar dat was wel... Dat heb ik altijd betreurd. En ja, misschien met het schepenhuis, dat kan de boost zijn die je toch wel weer een beetje laat opleven. Ik hoop het, ten eerste.
4: Uiteindelijk nog een project dat u ook voor een groot stuk in gang hebt gezet.
5: Ja.
4: Ik ga de vraag eens omdraaien. Als we dan kijken naar alles wat er wel is gebeurd op 24 jaar, kan u er één ding uithalen waarvan u zegt dat daar zou ik bijzonder veel hartzeer van hebben als dat er niet meer zou zijn, als dat een beslissing of een verwezenlijking is die wordt teruggedraaid, om welke reden dan ook?
5: Goh. Ja, zijn er zoveel, hè, Sarah? Allee, ik bedoel... Ik heb altijd bijzonder... Ik ben heel blij geweest dat we in die eerste legislatuur... samen met de socialisten, met mijn goede vriend Noël de Smet, er eigenlijk heb voor gezorgd dat onderwijs, het gemeentelijk onderwijs, die toen echt aan het slabakken was... Hè. We hebben dat hersteld, we hebben dat sterk gemaakt. We hebben daar eigenlijk een van de beste scholen van Vlaanderen van gemaakt. Hè, met hele prachtige cijfers op alles wat dat... op alle mogelijke... ik weet niet, lijstjes. Hè, komt Herzelen als school er zeer belangrijk uit. Hè. En dat vind ik... Omdat ik het heel belangrijk vind dat hele jonge kinderen... En die ouders niet moeten kiezen. Hè. Geen ideologie en dergelijke meer. Hè. Gemeentelijk onderwijs is gemeentelijk onderwijs. Hè, tout court. Hè. En daar ben ik wel blij om en ik hoop dat dat zeker in stand in stand blijft. En dat men daar blijft in investeren, dat vind ik een hele belangrijke. God ja, voor de rest, ik denk er zijn zoveel goede dingen die we gedaan hebben. Hè, samen met de ploeg. Hè, de wattenfabriek, de steenhoven, het centrum rond de kerk van Ressegem. Maar langs de andere kant denk ik, en ik weet, er is ooit een keer een oppositielid die tegen mij zei van, waarom zeg jij altijd woongemeente Herzelen, een woongemeente? In elke gemeente wordt er toch gewoond. Hè? Maar daar zijn we toch wel heel consequent mee begonnen. Vanaf, denk ik, de eerste maand sprak ik over een woongemeente. We moeten een woongemeente zijn. En ja, een gemeente waar dat er in gewoond wordt, is veel meer dan een woongemeente. Daar is onderwijs, daar is sport, daar is cultuur, daar is... daar zijn winkels, daar zijn... ja, daar leeft het. En dat is denk ik toch wel... dat moeten we blijven koesteren. Herzelen moet die ongelooflijke, mooie, vriendelijke, lieve woongemeente blijven die we altijd zijn geweest. Dus als gezegd, mag er nooit verdwijnen. Wel, laat ons voor altijd een goede woongemeente zijn.
4: Ja, daar waar je geboren wordt, tot de laatste kaars uitblazen, absoluut. Alles in je leven kan doen en kan meemaken. Ja. Dat nog mag blijven.
5: Zeker en vast.
4: 24 jaar burgemeester, maar eigenlijk 36 jaar in de Herzeelse politiek, als we het zo helemaal optellen. Dat is eigenlijk een half mensenleven. Hè? Dat is bijzonder lang en bijzonder veel. Dat wil ook zeggen dat u veel hebt zien veranderen. Wat betreft die lokale politiek en onze lokale gemeenschap. En volgens mij niet in het minst het contact met de burger, dat nu toch veel directer is dan vroeger. Maar ook de dienstverlening van een gemeentebestuur, veel uitgebreider, ook professioneler. Hoe kijkt u daarnaar, naar die evolutie?
5: Ja, het is een evolutie. Hè. Je kunt ze toch niet tegenhouden. Hè. Je moet, men zegt wel eens, het is allemaal veel harder geworden. Misschien is dat ook wel zo. Ik denk toen ik begon dat het inderdaad allemaal wat zachter was. Hè. Ik heb het vorige week vrijdag bij de opening van het Schepenhuis nog verteld. Hè. De eerste gemeenteraden die ik bijwoonde, dat was in het Schepenhuis. Hè. Dus in dat bovenste zaaltje daar zaten we met 25 man, of 26, met een toen gemeentesecretaris erbij. Als er al een keer een bezoeker was, dan moest hij op de gang staan, want dat zaaltje was dermate klein dat er eigenlijk voor de rest niemand in kon. De diverse cafés, ik denk dat er toen nog een stuk of 5, 6 waren, die brachten omtoer een ganse tournee, de rijken en meestal de rijk, de meeste dronken de rijk. Hè. En iedereen rookte daar sigaretten of sigaren, dus we eigenlijk konden elkaar bijna niet zien zitten van de rook. Dus ja, het was ook allemaal veel eenvoudiger, het was zonder een computer, zonder iets of dergelijke meer, hè. En het duurde ook veel korter. Ik denk dat het om 10 uur gedaan was. We waren erom niet vroeger thuis, want we gingen allemaal nadien samen op café. En we maakten eigenlijk ook wel veel plezier samen. Hè. Er was ook veel minder ruzie onder elkaar. Dus ja, het zal wel allemaal harder geworden zijn. En de sociale media spelen daar zeker ook een rol in. Hè. Maar goed, ja, de evolutie is wat dat ze is. Je kunt ze toch niet tegenhouden. Je gaat de computer en de gsm niet tegenhouden, dus we moeten erin mee. En elke tijd heeft zijn mooie kanten, maar ook zijn mindere kanten. Hè. Het was waarschijnlijk 30, 40, 50 jaar geleden ook niet altijd roze geur en maneschijn, maar door sentiment behouden misschien de mooie dingen, maar vergeten wat de minder goede dingen. Dus ik zou zeggen, elke tijd heeft wel zijn mooie en zijn goede kanten. Dus denk... zal hij altijd blijven verder evolueren en hopelijk in de goede kant. Hè.
4: Ja. Maar denkt u dat het vandaag moeilijker is om burgemeester te zijn dan 24 jaar geleden?
5: De verantwoordelijkheden zijn...

0: van onze wereld, van ons samen zijn, van die gemeente, maakt het allemaal inderdaad wel wat moeilijker. Dus ja, vandaag de dag, ja, absoluut. Hè. Allee, een wielerwedstrijd van vandaag en een wielerwedstrijd ten opzichte van 50 jaar geleden is anders. Er is veel meer verkeer, er is veel meer obstakels, noem maar op. Wat weet ik veel. Ja, ik denk dat het inderdaad ja, er niet op vergemakkelijkt is, verre van daar. Hè.
1: Het is vooral anders voor uw opvolger.
0: Anders?
1: Eerder dan moeilijker.
0: Wat moeilijker? Ja, wat is, ik weet het niet of het moeilijker is. Het zal in elk geval er zeker niet op... eenvoudiger is het er zeker niet op geworden. Hè. Vandaag de dag, je ziet ook... Hè, men spreekt altijd maar meer en meer over fusies om grotere entiteiten te kunnen maken, zowel op gemeentelijk vlak als op politie, brandweer en noem maar op. Ik ben daar nooit een echte hele grote voorstander van geweest, maar ik denk ook met veel gesprekken met mijn echtgenote, met Carina, voel ik ook wel en heb ik ook wel geleerd dat... dat die weg moet ingeslagen worden omdat inderdaad de maatschappij zo ingewikkeld geworden is. En dat maakt natuurlijk dat het ambt ook wel ingewikkelder wordt, natuurlijk.
1: Ja, die schaalvergroting, het woord is bijna gezegd, de fusie, is ook een uitdaging voor uw opvolger.
0: Absoluut, zeker en vast, ja. En ik begrijp ten volle dat ook hier in onze gemeente een beetje moeilijk ligt, hè. Er zijn momenteel... Allee, als wij kijken naar fusie, dan kijken we uiteraard eerst naar Sint-Lievezout en naar Zottegem. Dat zijn de drie gemeenten waar we samen ook een politiezone mee vormen. Ja, dat lijkt normaal. Ja, het zijn ook drie jonge burgemeesters. Ja, oké, ik begrijp dat die drie, alle drie zeggen van ja, oké, laten we het ons eerst een keer op onze eigen gemeente proberen. Dus het zal... Maar ik denk dat... Dat men niet anders zal kunnen om stilletjes aan toch wel zowel gemeentelijk als naar politie als naar brandweer nog inderdaad grotere entiteiten te gaan maken. Ja.
1: Mm-hmm. Als dat geen vooruitzicht is voor uw opvolger, die vandaag Benjamin Rogiers is uiteraard, die u tijdens uw laatste gemeenteraad denk ik ook uw politieke zoon hebt genoemd. Maar wat ik mij afvraag, vindt u het niet jammer dat u in uw eigen rangen geen politieke opvolger heb gekend? Ik bedoel, uw eigen zoon of uw dochter, uiteraard, ook een mogelijkheid.
0: Benjamin wordt wel een keer mijn politieke zoon genoemd. Ik denk dat hij vooral de politieke zoon is van Carina. Hè. Dus hij heeft heel lang de parlementaire medewerker van Carina geweest. Totdat hij eigenlijk schepen geworden is. En ik heb Benjamin wel altijd onder mijn vleugels gehad. Ik denk dat hij dat goed doet. Hij doet dat op een andere manier als ik zelf. Het is best ook dat hij niet JVT wordt. Hè. Hij moet vooral Benjamin Rogiers blijven. Zo hebben de mensen hem ook, denk ik, gekozen. Excuseer. Daarom dat ik ook eigenlijk vanaf het begin gezegd dat ik ga een beetje afstand nemen. Mm-hmm. Doe maar uw ding. Alhoewel dat ik het nog wel in de oog houd, hoor. Zij gerust. En dat ik hem nog vaak hoor of zie. Iedereen weet dat ik het Benjamin het beste wens. En hij verdient dat ook, want als er iemand is die Erzele eigenlijk ademt, dan is het Benjamin. Hè. Benjamin woont hier, slaapt hier, leeft hier. Kleed hem hier, eet hier, slaap. Ik zou zeggen, doe alles hier. Hè. Dus hij is Erzele en hij gaat dat wel goed doen. Hè. Onlangs zei hij mij wel dat hij na een jaar al moe was. Maar, hè, en dat hij niet begrijpt waarom ik het 24 jaar uitgehouden heb. Ik zei, beter, het gaat beter. Hè. Dus, en je bent op de goede weg. Hè. Goed, ja, ik heb twee kinderen. Carina en ik hebben altijd in de politiek gestaan. Eigenlijk was Carina de politieker van ons twee. Hè. Ik hield het bij het burgemeesterschap en ik was daar absoluut content mee. En Carina wou meer en heeft ook een prachtige politieke carrière achter de rug. Ik kan daar alleen maar blij en fier om zijn. Ik ben daar ook zeer fier op. Hè. Ik denk dat ook onze twee kinderen absoluut daar fier op zijn. Fier op hun papa en fier op hun mama. Maar het is zeker niet, denk ik, dat ze, zoals het vaak gebeurt, zeggen van ja... jullie waren er nooit, jullie zijn er nooit,

0: geweest, jullie, hè, en noem maar op. En wij gaan het nooit zo niet doen, absoluut niet. Ik denk dat ze ons allebei heel graag zien. Wij hun trouwens ook zeer graag zien, hè. Maar ze hebben allebei een keuze gemaakt die ik alleen maar kan aanmoedigen, hè. Mijn dochter is ons oudste, ons Nathalie, heeft haar grootvader gevolgd, is een arts, hè. Is cardioloog in Sint-Lucas in Gent. En ik ben daar heel trots, heel fier op. Ze doet dat prachtig. Ze is dus echt een dokter. Ze is een dochter en een dokter. Ik heb onlangs ook een beetje problemen aan mijn hart gehad. En dan zijn ze heel blij dat je een dochter hebt die dokter is. Hè. Ze is een heel empathische dokter, vind ik. Dus ik ben echt trots op haar. En goed, ze heeft even op een lijst gestaan, maar... En ze heeft dat ook heel goed gedaan. Ze zegt altijd, om mij een beetje te plagen, denk ik, ik had meer stemmen als mijn papa. Wat dat ook trouwens waar was.
1: Op de lijst voor de provincie.
0: Op de provincie, ja. Maar goed, ja, ça va. Hè. Maar goed, ja, op een bepaald moment moet je keuzes maken in je leven. En ze heeft gekozen voor het, denk ik, nog altijd het mooiste beroep dat er is op de wereld. Dus ik wens haar daar heel veel succes in. En ik voel dat ze niet echt, zal denk ik ook nooit echt in de politiek gaan... Maar ze is wel bezig met die dingen toch. Hè? Ik hoor dat ze voorzitter is van een VZ2 in de kliniek. Ze heeft onlangs ook de administrateur-generaal van het RESIF naar haar ziekenhuis gehaald. Dus ze is wel met die dingen bezig. Hè? Goed, en onze Frederik, hè, dat was een beetje de gedoodverfde opvolger van zijn papa. Hè. Woont hier nu in Herzelen, in de Kerkstraat, in het huis waar dat alles gebeurd is. Hè. Maar onze Frederik heeft dan vooral zijn mama gevolgd. Hè. Heeft rechten gestudeerd, heeft notariaat gestudeerd, maar is dan uiteindelijk toch in de advocatuur terechtgekomen. Is gespecialiseerd in alles wat de omgeving is. Hij doet dat ook heel schitterend. Hij heeft een pracht van een cliënteel opgebouwd. Ik ben echt ook trots en fier op hem. Zeker en vast. En heeft ook op korte tijd twee lieve kinderen gekregen. Hè, Marie en Julie. En deze verkiezing was er echt een die te vroeg kwam, denk ik. Zeg nooit nooit.
1: Maar er komen er nog, hè?
0: Er komen zeker nog verkiezingen en hij is nog jong. En men zegt wel eens dat hij heel veel heeft van zijn mama, dat is ook waar. Heeft zeker de benen, want hij koerste beter als zijn vader. Hè. En hij heeft ook zeker het verstand van zijn mama, hè. Het juridische verstand van zijn mama. Maar hij zal misschien ook wel iets van zijn papa hebben. En dan zal hij misschien niet in de politiek gaan, maar zal hij misschien wel... Ja, in haar zielen toch wel proberen om nog iets te doen. Hè. Ja. Dus we zien wel. Hè.
1: De deur staat op een kier.
0: Ik denk het wel. We zien wel. Hè. Goed, ja. Als hij er wil aan beginnen, zal ik hem steunen. Voilà. En als hij het niet doet, zal ik hem even graag zien.
1: Mm. Zullen we tot slot nog eens over die mama hebben? Over uw vrouw. We hebben ze al een paar keer vernoemd. U hebt ze al een paar keer vernoemd, Carina van Kouter. Ik weet dat u een bijzonder kunstliefhebber bent. Ja. En elke kunstenaar heeft een muze. Is zij uw muze?
0: In de kunst?
1: Of in het leven?
0: Ik denk dat wel. Hè. Mijn muze, dat weet ik. Ja, muze, ja, ik weet het niet. Ik denk... Ik zeg wel eens, we zijn 40 jaar... geleden getrouwd. Ik kende Carina niet lang daarvoor. Hè. Dus we hebben, denk ik...
1: Het moest toen ook al vooruit gaan.
0: Ja, maar vooral, ik denk dat we maar 6 maanden verkering hebben gehad. Hè. Dus mijn nieuwjaar, zegt Carina vaak, hadden we alle twee nog een ander lief. En in september waren we getrouwd. Hm. Dus het moest vooruit gaan. Maar ik zei altijd in mijn leven... is er voor Carina en na Carina. Voor Carina was er toch wel een hoek aan JVT af. En na Carina is alles beginnen goed lopen. Dus dat is het eerste. En het tweede, ja, ik denk... Mijn muze, als u dat graag... ik weet niet zo goed wat dat een muze is. Dat is vooral voor kunstenaars inderdaad, die dan prachtige kunst maken. Hè. Maar... Carina is mijn lief, maar is ook mijn, mijn beste vriendin. Dus wij hebben gelukkig, denk ik, dezelfde kijk op het leven. Wij denken niet dat er een dag voorbij gaat dat wij een keer niet kwetteren tegen een, of hoe noemde dat? Allee, hè, maar langs een andere kant denk ik dat wij elkaar allebei niet kunnen missen. En het is in elk geval, ik ben nog altijd ongelooflijk content dat wij 40 jaar geleden in het schepenhuis van Herzelen getrouwd zijn door Marcel van den Dalen.
1: Ja, waar u dan 40 jaar later die titel van
0: absoluut
1: ereburgemeester, of de eretitel van burgemeester, krijgt en daarvoor gehuldigd wordt. En dan is de cirkel rond, denk ik.
0: Absoluut, ja.
1: En dan is dit interview ook rond.
0: Ja.
1: Behalve misschien nog één slotvraag, want u was burgemeester. U bent een kunstliefhebber, maar u bent ook, laat ik mij vertellen, heb ik misschien ook al eens meegemaakt, een begenadigde DJ. Dus dachten wij, de slotvraag, 24 jaar onafgebroken, het hoogste lied gezongen, het ritme van de gemeente bepaald. En dan zeggen ze wel eens, waarvoor de tekortschieten spreekt de muziek. Dus nog één vraag om af te sluiten. U mag de plaat kiezen die we nu gaan draaien. U mag de soundtrack kiezen van 24 jaar burgemeester Johan van Titelboom. Wat mag het zijn?
0: Goh, dat is een moeilijke. Maar misschien neem ik dan toch de plaat waar alles mee begon. Hè? Heroes van David Bowie.
1: Voilà, dan gaan we dat voor u doen. En dan kan ik u alleen maar bedanken, burgemeester Johan van Titelboom. Eens burgemeester, altijd burgemeester. Dus ik hoop dat wanneer ik het roep, u zich zal blijven omdraaien waar u ook bent.
0: Als jij roept, ga ik omdraaien.
1: Voilà. Leven Johan van Titelboom, leven Herzelen. En bedankt voor het interview.
0: En veel plezier.

0: alle koffiekoeken en alle kleine broodjes. 2 kopen plus 2 gratis. Doorlopend bij Discount Zonk. De prijzenbreker.
1: Het KMI geeft voor het laatst code oranje af voor de hitte. Vanaf morgen gaan we weer naar code geel. Ook de ozonconcentraties zijn vandaag nog hoger dan de Europese drempel, maar normaal zakken de waarden daar morgen weer onder. Aan de kust heeft het vanmorgen al stevig geonweerd. In de Westhoek vielen hagelstenen zo groot als knikkers uit de lucht. Daar is ook de rally van Ieper bezig. De politie waarschuwt toeschouwers daar om niet te gaan schuilen in de verboden zones. Er zijn nu al zeker 920 mensen omgekomen bij de aardbevingen in Venezuela. Vanmorgen zijn wel nog 2 mensen levend van onder het puin gehaald. Maar voor de meesten dringt toch de tijd. Deze moeder wacht op hulp nadat haar 2 kinderen van 2 en 7 wellicht nog onder het puin liggen.
2: Necesitamos ayuda, necesitamos mano, necesitamos pala, pico, todo, todo. Necesitamos sacar a mi familia de ahí, no hemos podido.
1: Vanmorgen was er trouwens nog een zware naschok in het noorden van Venezuela, die had een kracht van 4,7. Zuid-Korea heeft gevechtsvliegtuigen ingezet nadat 10 Chinese en Russische militaire vliegtuigen aan de rand van zijn luchtruim zijn gevlogen. Ze zaten al in de bufferzone waar Zuid-Korea naderende vliegtuigen identificeert om veiligheidsredenen. Dat is niet tegen de internationale regels, maar het is de gewoonte dat militaire vliegtuigen zich in dat gebied normaal zelf kenbaar maken. De Chinese en Russische vliegtuigen hebben die zone wel snel weer verlaten, maar het toont aan dat er militaire spanningen zijn in de regio. En de Zone moet komend seizoen zeker 85% van zijn rechtengeld betalen aan de Pro League. Dat is een tussentijds oordeel van het arbitragebureau. De Zone had zelf 60% voorgesteld. Het streamplatform vond eerst geen deal met telecomoperatoren om de rechten te delen en wou daarna af van het tv-contract. Maar intussen is er wel een deal. De Zone moet nu dit seizoen 71 miljoen euro betalen in plaats van de afgesproken 84 miljoen. Het is dus ook vandaag erg warm, tot 38 graden zelfs. Aan zee een stuk minder. Vanavond weer kans op buien en onweer. Ook morgen nog warm met een graad of 30. Daarna stilaan wat minder heet met temperaturen halfweg de 20 graden.

We are one big family, een familie die zweet hier bij Star. Ja, gelukkig hebben we hier airco, anders zou het helemaal niet meer gelukt zijn, denk ik, hier vandaag. Het weekend van Star, goedemiddag allemaal. Het was Sister Sledge en We Are Family. En ik blijf alleszins al bij jullie tot een uur of drie, als ik niet gesmolten ben uiteraard.

0: was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
1: Wie aan Mortex denkt, die denkt aan Wouter Vagenende.
2: Huh? Morwa?
1: Mortex is een unieke pleister die voor een waterdichte en decoratieve betonlook zorgt. Door zijn waterdichtheid is Mortex uitzonderlijk geschikt voor het gebruik in badkamers. Mortex kan aangebracht worden op allerlei soorten ondergronden, zowel binnen als buiten, en bedekt zonder probleem bestaande vloer- en wandtegels. Ontdek de oneindige mogelijkheden van Mortex op www.woutervagenende.com of contacteer Wouter op 0472 704 236. Wouter Vagenende. Zorgeloos renoveren van A tot Z met één vakman.
3: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
4: De kracht van het doe het zelf. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe het zelf Centrum Herzelen heeft het allemaal. Bezoek onze verf- en uitgebreide decoratieafdeling en geef je interieur een facelift. Doe het zelf Centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
3: Doe het zelf Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
5: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren

0: en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverpleging-icura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
1: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.

klinkt ook wel zonnig dit. En dat mag vandaag in het weekend van Star Quincy Jones met Aino Corrida. Straks ga ik het nog even hebben over wat we morgen gaan doen. Je hebt het al gehoord of gelezen op onze Facebookpagina. Morgen is er België versus Nederland hier op de radio. Zometeen vertel ik er meer over.

terug naar de jaren 80. Toto en Stop Loving You. Je hebt het misschien al gelezen op onze Facebookpagina of gehoord hier op de radio. Morgen doen we terug een special. En welke special is dat? Wel, morgen tussen 12 en 5 doen we België versus Nederland. De muzikale battle der lage landen. Enkel en alleen platen uit België en Nederland. Ik doe het samen met collega Frankie en Andy morgen vanaf 12 uur hier op de radio. En deze mannen hier, ja, die komen toevallig ook uit Nederland.

vorig jaar vlamden ze ook in onze zomerhonderd. En of ze er dit jaar in gaan vlammen, ja, die komt ook nog. De zomerhonderd binnenkort wordt hier druk bij Radio Star. De zomerhonderd is er trouwens op, even denken, zaterdag 8 augustus. Noteer het alvast in uw agenda.

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker.

0: service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
2: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opa-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469 199-799.
0: Beste mensen, opgelet. Bij Discount Sonk in Herzelen maken we de zomer nog gezelliger. Koop voor €49,95 aan heerlijk gemarineerd vlees in onze beenhouwerij. En ontvang helemaal gratis een bak Supilair of Stella van 24 flesjes van 33 centiliter. Perfect voor een geslaagde barbecue met familie en vrienden. Kies voor topkwaliteit vlees en onze smaakvolle huisgemaakte marinades. En wees snel, want deze actie loopt slechts tot en met 6 september. Discount Sonk. Alles voor een heerlijke zomer.
3: Radio Star.
4: Je hoort van ons.
3: Met een hart voor Herzelen.

Breng nog maar een cocktail op zaterdagmiddag. Maschinada van Sergio Mendes en de Black Eyed Peas. Het is geen weer om veel te bewegen, maar dat vragen ze nu wel de komende minuten.

0: In de traiteurafdeling van Discount Song vind je huisbereide gerechten. Dagelijks vers bereid. Discount Song in Herzelen. De prijzenbreker.
1: Het KMI geeft voor het laatst code oranje af voor de hitte. Vanaf morgen gaan we weer naar code geel. Ook de ozonconcentraties zijn vandaag nog hoger dan de Europese drempel, maar normaal zakken de waarden daar morgen weer onder. Aan de kust heeft het vanmorgen al stevig geonweerd. In de Westhoek vielen hagelstenen zo groot als knikkers uit de lucht. Daar is ook de rally van Ieper bezig. De politie waarschuwt toeschouwers daar om niet te gaan schuilen in de verboden zones. Er zijn nu al zeker 920 mensen omgekomen bij de aardbevingen in Venezuela. Vanmorgen zijn wel nog twee mensen levend van onder het puin gehaald. Maar voor de meesten dringt toch de tijd. Deze moeder wacht op hulp nadat haar twee kinderen van 2 en 7 wellicht nog onder het puin liggen.
2: Necesitamos ayuda, necesitamos mano, necesitamos pala, pico, todo, todo. Necesitamos sacar a mi familia de ahí, no hemos podido.
1: Vanmorgen was er trouwens nog een zware naschok in het noorden van Venezuela, die had een kracht van 4,7. Zuid-Korea heeft gevechtsvliegtuigen ingezet nadat 10 Chinese en Russische militaire vliegtuigen aan de rand van zijn luchtruim zijn gevlogen. Ze zaten al in de bufferzone waar Zuid-Korea naderende vliegtuigen identificeert om veiligheidsredenen. Dat is niet tegen de internationale regels, maar het is de gewoonte dat militaire vliegtuigen zich in dat gebied normaal zelf kenbaar maken. De Chinese en Russische vliegtuigen hebben die zone wel snel weer verlaten, maar het toont aan dat er militaire spanningen zijn in de regio. En de Zone moet komend seizoen zeker 85% van zijn rechtengeld betalen aan de Pro League. Dat is een tussentijds oordeel van het arbitragebureau. De Zone had zelf 60% voorgesteld. Het streamplatform vond eerst geen deal met telecomoperatoren om de rechten te delen en wou daarna af van het tv-contract. Maar intussen is er wel een deal. De Zone moet nu dit seizoen 71 miljoen euro betalen in plaats van de afgesproken 84 miljoen. Het is dus ook vandaag erg warm, tot 38 graden zelfs. Aan zee een stuk minder. Vanavond weer kans op buien en onweer. Ook morgen nog warm met een graad of 30. Daarna stilaan wat minder heet met temperaturen halfweg de 20 graden.

weekend van Sauna Radio Star. Het was Gavin James en Nervous nog tot 3 uur. En ik zei het al, gelukkig hebben we hier koeling in de studio. Anders ging dat hier helemaal niet gaan hoor. Nee, onze computers gingen smelten denk ik en de presentatoren ook. En dat is niet de bedoeling. Dan kunnen we richting de nooduitgang zoals Meteor zo meteen bezingt. Ook de Dinky Toys, Charlene, Wistars en dit.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
1: Voor keuken- en interieurinrichting hoef je helemaal niet ver te zoeken. Kom langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen. En ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Onze Bea-ploeg vakmensen staan je bij met raad en daad. Van bij de start tot de laatste afwerking. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info aan bea.be.
2: Bea Interieur. Wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
3: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 03 19 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
4: Er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin. Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
5: Zondag 28 juni, België versus Nederland. De muzikale battle der Lage Landen. Enkel Belgische en Nederlandse hits. België versus Nederland. Zondag 28 juni vanaf 12 uur. De muzikale battle der Lage Landen. Met Andy, Frankie en
6: Davy de Bruin.

0: af en toe een zonnige plaats. Allee, af en toe. Er zijn er dit hier nog een paar. En dat is absoluut geen enkel probleem. De Dinky Toys en Bea Luna. En La Declaration d'Amour. Goedemiddag.
1: Hey.

met onder andere Michael Jackson en Diana Ross, de Wastars, bij Star in het weekend, A Brand New Day. En net daarvoor Pitbull en Jennifer Lopez en We Are One. En nu naar de warme zomer van 1995. Dit is Jovanotti.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Lieve vertelde.
2: Dirk luisterde echt naar mij. En voor het eerst voelde ik me helemaal begrepen.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: We gaan eten!
2: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kolenbloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kolenbloem in de Doornstraat in Sint-Lieves-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kolenbloem.be of volg ons via Instagram en Facebook. Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
4: Levensgevaarlijk!
5: Allee Monique, wat doe je nou? Je zit toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker Ad Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
6: Zekerpieter.be 0470-050-415.
5: Dat is zeker dadde.
6: Een verzekering op maat. Zeker Ad Pieter staat voor jou paraat.
4: Wie dadde?
5: Zeker Ad Pieter. Dat is zeker dadde.
6: Zeker Ad Pieter in Sint-Lievens-Essen. Zekerpieter.be 0470-050-415.
5: Zeker.

af en toe brengt nog eens wat recent werk uit. En dat mag, dat is heel leuk. Barbara Dex met Back to You bij Star. Zometeen Pink op de radio met Trustfall. Eerst gaan we nog eens met Shakin' Stevens wandelen.

Van snoepwinkel naar volwaardige supermarkt. Discount Zonk in Herzelen. Als het echt vers moet zijn. Davy de Bruin.

Good Tradition of Love and Hate van Tanika Tikaram. Welkom in deel 3 van het Weekend van Star, het laatste deel. En ja, ik heb het al verteld, morgen zijn we hier terug tussen 12 en 5 met de Battle der Lage Landen, de muzikale Battle der Lage Landen. België versus Nederland tussen 12 en 5. Enkel Belgische en Nederlandse platen. Inderdaad, platen, want we gaan het van op vinyl doen. Morgen, en wie zijn wij? Dat is Frankie, Andy en mezelf. En To Unlimited, ja, die zijn toch wel een beetje Nederland, hè?

0: GavaRent niet bestaan? Ha, ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima, jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
1: Je ziet het niet altijd, maar het is er wel.
2: Kiekeboe!
1: Maar geloof ons, je wil het niet.
2: Ja, zeg salut daarmee.
1: Vocht in je woning. Zorg daarom voor een goede basis in je huis, appartement, nieuwbouw of renovatie. En huur de juiste bouwdroger, zodat de kans op vocht, schimmel of waterschade tot een minimum beperkt wordt. BOVA verhuurt en adviseert. Niet alleen voor bouwdrogers trouwens. Kijk maar op bova-verhuur.com. BOVA. Voor wonen zonder zorgen.
0: Voor giprokwerken uitwerken van zolder met dak- en muurschuinte, plaatsen van wanden, plafond en isolatie, hoef je helemaal niet ver te zoeken. Kom langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen en ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info@bea.be. Hey.

0: kracht van het doe-het-zelven. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelfcentrum Herzelen heeft het allemaal. Ga op reis in onze keukenwereld en doe inspiratie op. We hebben een brede waaier aan potten, pannen, glazen, tagines en zoveel meer. You name it, we've got it. Doe-het-zelfcentrum Herzelen. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6.
1: Doe het zelf, centrum. U zoekt het, wij hebben het.
2: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.

Het Star Weekend op zaterdag met Yazoo en The Other Side of Love. Ja, de voorbije dagen hebben we zeer hete temperaturen gehad, maar we kunnen het misschien al hebben over Sinterklaas. Ja, want Camille zal een rol spelen in de nieuwe De Club van Sinterklaas film. Misschien heeft dat nu toch een klein beetje voor afkoeling gezorgd.

kon eigenlijk ook perfect zijn andere grote hit gedraaid hebben. I won't let the sun go down on me. Maar ik koos toch nog eens voor dit hier. Nick Kershaw en The Riddle. En we blijven in de jaren 80.

in 2021 een van de grote zomerhits van bij ons Niels de Stadsbader en Reggie met De Wereld Draait Om Jou of Voor Jou. En daarvoor hadden we het over een Cruel Summer. Daar gaan we nu toch niet over meespreken, denk ik. Ace of Base hier bij Star. Goeie

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshouten. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
2: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477-79-83-69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
3: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
4: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.

0: verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina. Le Latta in Herzele. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.
1: Feel the music. Radio

bijna drie uur met Dragostea Dinte. Het is inderdaad bijna tijd voor Andy de Bruin. Maar ik wil nog even reclame maken voor morgen. Want morgen is er hier uiteraard, zoals ik al zei, de muzikale battle der Lage Landen. België versus Nederland. Hier tussen 12 en 5. Met ook Andy, die hier zometeen is. En ook met Frankie en met mezelf. Dus morgen zeker luisteren na het verzoekprogramma. Ik heb nog Suzanne Fassbender en Twilight Café. Have fun met Andy.

0: vers. Dat is Discount Song in Herzelen. De prijzenbreker.
1: Het weekend van Radio Star.
2: Radio Star.
3: Pop Radio.

Echt zo'n plaatje voor in het weekend van Star. De Engelse zanger Rick Astley. She Wants to Dance with Me uit 1988. Het staat op zijn tweede studioalbum Hold Me in Your Arms van deze Rick Astley. Ja, spitsafbijten van de weekendeditie van Pop Radio. Zaterdag 27 juni vandaag. Ik mag het gezellig maken tot 6 uur vanavond hier op Radio Star. Hartelijk dank aan onze fijne collega David de Bruin. Ja, met het weekend van Star. Hij is er morgen terug vanaf 12 uur. Nu maken we graag tijd voor de bekende zangeres Bebe Rexha samen met de legendarische Faithless. Ja, singeltje dat goed doet tegenwoordig in de hitlijsten. Dit is New Religion. Allemaal welkom.

Duitse Eurodancegroep Labouche met tot op heden nog altijd hun grootste hit uit 1995. Be My Lover, het singeltje werd geproduceerd door dezelfde producer van Boniem, namelijk Frank Verjen. Hier bij Radio Star op deze zaterdag 27 juni met de weekendeditie van Popradio tot 6 uur in omloop. En zoals gebruikelijk weer de laatste updates uit de muziek- en showbizwereld van de laatste dagen. Maar dat merk je wel onderweg tussen 3 en 6 uur. En nu terug naar 1984 met Talk Talk en It's My Life.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be. Wist je dat je voor dressing, wand- en niskasten, inrichting van slaapkamers en jeugdkamers helemaal niet ver hoeft te zoeken? Ga eens langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen, en ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit, ervaring onze troef. Onze Bea-ploeg vakmensen staan je bij met raad en daad, van bij de start tot de laatste afwerking. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info aan bea.be.
1: Bea Interieur. Wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
2: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverpleging-icura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
3: Levensgevaarlijk!
4: Allee Monique, wat doe je nou? Je zit toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker aan Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
5: Zekerpieter.be 0470 050 415.
4: Dat is zeker dat de.
5: Een verzekering op maat. Zeker dat Pieter staat voor jou paraat.
3: Wie dat de?
4: Zeker dat Pieter. Dat is zeker dat de.
5: Zeker dat Pieter in Sint-Lievens Essen. Zekerpieter.be 0470 050 415.

0: België versus Nederland. Zondag 28 juni vanaf 12 uur. De muzikale battle der Lage Landen. Met Andy, Frankie en
1: Davy de Bruin.

Singletje uit 1989 van Tambourine met High Under the Moon. Doet er maar aan denken, morgen vanaf 12 uur de muzikale battle der Lage Landen. België versus Nederland. De lijst is samengesteld door Davy de Bruin en hij krijgt het gezelschap van mezelf en Frankie. Het programma loopt van 12 uur tot 5 uur op zondagnamiddag hier op Radio Star. Dus zeker luisteren morgen namiddag naar Radio Star, de muzikale battle der Lage Landen. En straks hebben we nog een kort berichtje over de zanger uit Brussel, Stromae. Straks er een klein beetje meer uitleg over. Zometeen is ook nog Camille met Nu dat je weg bent. Maar eerst nog deze disco queen uit de 70s. En dat is Tina Charles met een van haar grootheids uit 1976. Dance, little lady, dance.

0: Ja, Camille, momenteel is ze volop bezig met de voorbereidingen van haar Circus Camille. En dat brengt haar opnieuw naar het klein strand van Oostende tijdens de zomermaanden. Dus Camille, met nu dat je weg bent. Mocht je fan zijn van Stromae, de bekende zanger uit Brussel, dan heb ik goed nieuws. Want onze landgenoot is binnenkort namelijk te horen op Conventions on a Dance Floor Part 2. Dat is het nieuwe album van de Amerikaanse zangeres Madonna. En dat album wordt uitgebracht op 3 juli. En Madonna zei over Stromae dat hij alvast een geweldige stem heeft.
1: Ja.
0: Van Madonna draai nog eens een zomerse zonnige plaat uit 1987. Dat heet uiteraard La Isla Bonita.

0: was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Lieve vertelde.
2: Dirk luisterde echt naar mij. En voor het eerst voelde ik me helemaal begrepen.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: We gaan eten!
2: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij de Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek de Kollebloem in de Dorenstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook. Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opiatbehandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469 199 799.
4: Beste mensen, opgelet. Bij Discount Sonk in Herzelen maken we de zomer nog gezelliger. Koop voor €49,95 aan heerlijk gemarineerd vlees in onze beenhouwerij. En ontvang helemaal gratis een bak Supilair of Stella van 24 flesjes van 33 centiliter. Perfect voor een geslaagde barbecue met familie en vrienden. Kies voor topkwaliteit vlees en onze smaakvolle huisgemaakte marinades. En wees snel, want deze actie loopt slechts tot en met 6 september. Discount Sonk. Alles voor een heerlijke zomer.

Britse formatie M People met Open Up Your Heart. Dat doen we zeker hier bij Radio Star elke dag weer. Open Up Your Heart uit 1994, hun grootste hit was ongetwijfeld Moving On Up. Dat was de voorloper uit 1993. En net na de reclame hadden een legendarische starklassieker uit het Flower Power jaar 1967 van de Spencer Davis Group met Gimme Some Lovin'. De Spencer Davis Group met onder andere zanger en oprichter Steven Wood en Spencer Davis. We zijn zeker op weg naar de nieuwsfeiten van 4 uur. Nog onder andere een disco dance classic van Dan Hartman uit 1980 met Relight My Fire. Dat komt eraan. Maar er is nog groothitmakers uit de 80's. Had heel wat groothits in dat decennium, de jaren 80. Ik heb het over ABC met een van hun groothits uit 1982. Het is de Poison Arrow.

Echte zo'n plaatje voor in het weekend van Star uit 1980. Dan Hartman met Relight My Fire. We gaan het eerste gedeelte van de weekendeditie van Pop Radio afronden. En plaats vrijmaken voor het wereldnieuws van 4 uur zometeen met Jeroen Verkruijsen. We zijn het eerste uurtje helemaal rond met de Amerikaanse formatie uit Los Angeles. Black Eyed Peas, we draaien nog een keertje een megahit uit het jaar 2009. Meet Me Halfway. Graag tot straks na de nieuwsfeiten van 4 uur.

0: beenhouwerij van Discount Zonk. De heerlijkste en eerlijkste van de streek. Discount Zonk.
1: Er komen strengere regels voor de import van adoptiehonden en katten uit het buitenland. Vlaams minister Ben Weitz wil misbruiken en malafide importeurs aanpakken die de regels rond dierenwelzijn niet naleven. Vanaf 1 juli volgend jaar moet je een blanco strafblad hebben op vlak van dierenwelzijn als je nog dieren wil importeren. En je moet je laten registreren bij Dierenwelzijn Vlaanderen. En wie dieren importeert, moet ze ook verplicht terugnemen als de adoptie op de een of andere manier niet lukt. Door het warme weer is er een toestroom naar zwemzones in het hele land. In Oost-Vlaanderen vraagt de provincie zelfs om niet meer te komen naar de Ster in Sint-Niklaas, de Gavers in Gerardsbergen en Puienbroek in Wachtebeke. Alles is volzet. In Schaarbeek bij Brussel zijn twee mensen gewond geraakt bij een schietpartij. De politie vond één slachtoffer op straat kort na de feiten. Het andere slachtoffer was zelf al naar het ziekenhuis getrokken. Intussen loopt het onderzoek. In Turkije zijn al bijna 180 mensen aangehouden in de aanloop naar de NAVO-top van volgende week. Aan die top nemen 32 staatshoofden en regeringsleiders deel, ook de Amerikaanse president Trump. Turkije beschuldigt de 180 die nu zijn aangehouden van terrorisme. Onder hen journalisten, advocaten, vakbondsleden, studenten en docenten. In de buurt van de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig gecrashed in een wolkenkrabber. De piloot kwam daarbij om, er zijn ook nog 13 gewonden. De toren is een van de hoogste van de wereld, 109 verdiepingen. Er gaan online beelden rond van de crash, maar de oorzaak is voorlopig onbekend. Het is zonnig, maar hier en daar valt ook wat regen. Het is warm, 38 graden, aan zee tot 26 graden. Ook vannacht nog kans op onweer of regen. Het KMI geeft daarvoor code geel. Morgen weer 32 graden. Daarna komen er een paar dagen niet warmer dan 25 graden.
2: Het weekend was nog nooit zo leuk.
3: Radio Star.
2: Popradio.
3: Popradio.
2: Met Andy de Bruin.

Zeker zo'n kans maken op onze zomerhonderd die we op 8 augustus gaan uitzenden. Dat heeft mijn collega David de Bruin laten weten. Dit zal er toch wel in staan, denk ik. Ryan Paris met Dolce Vita uit de zomer van 1983. Hey, hartelijk welkom in het tweede gedeelte van deze weekendeditie van Pop Radio. Nog tot 6 uur in actie. We gaan er nog flink tegenaan tot 6 uur vanavond hier op Radio Star, jouw nummer 1. Hits onderweg van Taylor Swift met I Knew It, I Knew You. We hebben ook uit de 80's Frank Duval met Angel of Mine. Snap nog een keertje met Rhythm is a Dancer. En de komende minuten maken we graag tijd voor de Britse DJ Jonas Blue. Die man is weer helemaal terug na enkele jaren afwezigheid met een nieuwe single. Dat heeft hij gemaakt met een zekere Malif. Ja, de nieuwe single van Jonas Blue klinkt heel zomers.

Zeker een van de mooiste love songs uit de muziekgeschiedenis uit 1981. De Duitse zanger Frank Duval met het wondermooie Angel of Mine hier via Radio Star. Helemaal live op deze zaterdagmiddag via onze twee welgekende FM-frequenties en natuurlijk wereldwijd via onze website, via het internet en je smartphone www.radiostar.be. We maken nu tijd voor de bekendste popster op dit moment en dat is Taylor Swift met I Knew It, I Knew You uit de Disney-film Toy Story 5. Een film die je nu kan bekijken in de bioscoop. En het ziet er naar uit dat ze ook gaat trouwen met haar verloofde, de bekende acteur Travis Kelce. Ze gaat dus in het huwelijksbootje stappen, deze Taylor Swift. Nog tot aan de reclame I Knew It, I Knew You.

0: GavaRent niet bestaan? Ha, ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
1: De man die geboren werd met een boormachine. In de ene en een hamer. In de andere hand. De man waarvoor het woord renovatiespecialist werd uitgevonden. De man die alles kan. Dat is Wouter Vagenende. Van een kleinigheid tot een grondige renovatie. Hij zorgt ervoor. Wouter is gespecialiseerd in badkamerrenovatie van A tot Z. Dus waarom nog langer wachten? Want ook jouw badkamer verdient Wouter Vagenende. Altijd tot in de kleinste details afgewerkt voor de kleinste prijs. Kijk maar eens op woutervagenende.com.
2: De kracht van het doe-het-zelven. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelfcentrum Herzelen heeft het allemaal. Ga je alleen wonen, samenwonen of verhuis je? Bij ons vind je echt alles. Doe-het-zelfcentrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
3: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, we hebben het.
4: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.

Regelmatig ook disco dance classics in deze weekendeditie van Pop Radio. En dit was de echtgenote van George McGray. En die kennen nog eens van zijn Rock Your Baby uit 1974. Gwen McGray met Keep the Fire Burning uit 1983. Hier in de weekendeditie van Pop Radio. Nog tot 6 uur in actie op jouw absolute nummer 1. Dit is Radio Star. Ik heb nog een zomerhit uit 1998 van The Temper featuring Maya. Feel it.

0: Adele met een nummertje uit het jaar 2011, Rolling in Too Deep. En na een muzikale pauze van 2 jaar is ze momenteel bezig met het opnemen van nieuwe muziek. Volgens bronnen zou de wereldster in Londen aan nieuwe muziek aan het werken zijn. En de opnames vinden de komende week plaats. En ja, het vindt allemaal dus plaats in Londen, de opnamestudio. Maar ze woont eigenlijk al 10 jaar in Los Angeles. Al dus Adele hier op Radio Star. Straks is er nog Ultrafox met Vienna. Maar eerst nog een jongeman die de 41ste editie van The Night of the Proms zal presenteren in november. Niels de Stadsbader.
1: 7 uur liep de apotheek binnen. Want waarom?

Dit kwam uit 1981. De formatie Ultrafox met zanger en oprichter Mitch Ur. En ze hadden het over die wondermooie stad Vienna. Ja, Lost Frequencies, Felix de Laat, die heeft deze week een prachtige DJ-set gegeven in het Centraal Station van Antwerpen. En hij komt ook naar de zomereditie van Tomorrowland in Boom, Domein de Schorre. Van Felix de Laat draaien we zijn recente hit So Much Beauty Around Us. En dat draaien we nog tot aan het reclameblokje hier bij Radio.

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshouten. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495 778 779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
2: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzele is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzele. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
3: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
1: Wist je dat je voor de totaalinrichting van je badkamer helemaal niet ver hoeft te zoeken? Ga eens langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzele. En ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Van vloeren, wanden, badkamermeubelen op maat tot sanitair en kraanwerk. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Zoek onze Facebookpagina of mail info@bea.be.
4: Bea Interieur, wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
5: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.

Nummertje dat gaat over een van de bekendste winkelstraten in het hartje van Londen. Baker Street van de Britse formatie Undercover uit 1992. Een jaartje later scoren ze opnieuw met Never Let Her Slip Away, al dus Undercover. En net na de reclame had een legendarische starklassieker uit 1987 van een bekende boysband uit de 80's, Curiosity Kill the Cat met Down to Earth. We gaan dit tweede uurtje van Pop Radio afronden, de weekendeditie op deze zaterdag 27 juni. En plaatsruimen voor het wereldnieuws van 5 uur straks met Jeroen Verkruijsen. We zijn dit tweede uurtje helemaal rond met deze zangeres die in 1983 innig op zoek was naar nieuwe liefde. Ja, Hazel Dean. Searching, I gotta find a man. Graag tot zometeen. Na de nieuwsfeiten natuurlijk.

0: Maak gebruik van de promo's bij Discount Song. Want het leven is al duur genoeg.
1: Er komen strengere regels voor de import van adoptiehonden en katten uit het buitenland. Vlaams minister Ben Weitz wil misbruiken en malafide importeurs aanpakken die de regels rond dierenwelzijn niet naleven. Vanaf 1 juli volgend jaar moet je een blanco strafblad hebben op vlak van dierenwelzijn als je nog dieren wil importeren. En je moet je laten registreren bij Dierenwelzijn Vlaanderen. En wie dieren importeert, moet ze ook verplicht terugnemen als de adoptie op de een of andere manier niet lukt. Door het warme weer is er een toestroom naar zwemzones in het hele land. In Oost-Vlaanderen vraagt de provincie zelfs om niet meer te komen naar de Ster in Sint-Niklaas, de Gavers in Gerardsbergen en Puienbroek in Wachtebeke. Alles is volzet. In Schaarbeek bij Brussel zijn twee mensen gewond geraakt bij een schietpartij. De politie vond één slachtoffer op straat kort na de feiten. Het andere slachtoffer was zelf al naar het ziekenhuis getrokken. Intussen loopt het onderzoek. In Turkije zijn al bijna 180 mensen aangehouden in de aanloop naar de NAVO-top van volgende week. Aan die top nemen 32 staatshoofden en regeringsleiders deel, ook de Amerikaanse president Trump. Turkije beschuldigt de 180 die nu zijn aangehouden van terrorisme. Onder hen journalisten, advocaten, vakbondsleden, studenten en docenten. In de buurt van de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig gecrashed in een wolkenkrabber. De piloot kwam daarbij om, er zijn ook nog 13 gewonden. De toren is een van de hoogste van de wereld, 109 verdiepingen. Er gaan online beelden rond van de crash, maar de oorzaak is voorlopig onbekend. Het is zonnig, maar hier en daar valt ook wat regen. Het is warm, 38 graden, aan zee tot 26 graden. Ook vannacht nog kans op onweer of regen. Het KMI geeft daarvoor code geel. Morgen weer 32 graden. Daarna komen er een paar dagen niet warmer dan 25 graden.

Britse dance-act in a city met Big Fun uit 1988. Ander bekend hit was natuurlijk The Good Life. Hey, goedemiddag, hartelijk welkom in het derde uurtje van deze weekendeditie van Pop Radio. We hebben nog ontzettend veel zin in op deze zaterdagnamiddag. En we gaan nog flink tegenaan tot 6 uur vanavond met de weekendeditie van Pop Radio. En daarna gaan we stappen natuurlijk, een stapje zetten in de wijde wereld. Maar eerst nog ons werk afmaken op deze zaterdag. We hebben nog onder andere de Bouwsa met Magnetic. Een prachtige samenwerking van David Grant en Jackie Graham met Made It. Uit de 90s nog een keertje de zomerrit van Paradiso met Bailando. En de komende minuten maken we graag tijd voor Milk Inc. met hun nieuwe single Medicine. En die zullen erbij zijn op 15 juli in het hartje van Middelkerken tijdens de opnames van 10 om te zien. Zullen daar een klein concertje geven, Reggie en Linda van Milk Inc. Hier is Medicine.

Prachtig duetje uit de 80's, prachtige samenwerking vind ik persoonlijk. David Grant en Jackie Graham met Made It uit 1986 hier via Radio Star. Helemaal live vanuit de Wattenfabriek aan het Zonneveld nummer 33 in Herzelen. Dat is nog steeds het actuele adres. Ik heb straks nog een korte berichtgeving over een bekende zangeres uit Brussel, Angèle. Maar eerst nog een nummertje dat het zeer goed doet tegenwoordig in de Belgische hedendaagse hitparade. Dat is De Bossa met Magnetic, nog tot aan de reclame.

0: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
1: We gaan eten.
2: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij de Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek de Kollebloem in de Dorenstraat in Sint-Lievesessen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
3: Waarom heet iCare? iCare. Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
4: Er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin. Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.

Dit is Popradio met Andy de Bruin. Met updates uit de muziek- en showbizwereld. De beste classics uit de jaren 60, 70, 80 en 90. Maar ook de hits van vandaag.

dream last night. De bekende DJ uit de 90s, Sash, met een van zijn grote hits, Stay. We blijven nog tot 6 uur vanavond met de weekendeditie van Pop Radio. Ja, ik had nog een korte berichtgeving over een bekende zangeres uit Brussel, Angèle. Die is tegenwoordig weer helemaal terug. De Belgische zangeres heeft haar nieuw album Instinct aangekondigd dat na de zomer moet verschijnen. Het wordt haar eerste plaats sinds Nonna en Sank uit 2021. En Angèle met haar nieuwe muziek wordt het helemaal in de ban van electro-techno, wat vroeger eigenlijk helemaal gewoon popmuziek was. Van Angèle draaien we een keertje een singeltje uit 2021. Dat was eigenlijk ook de coronaperiode. Bruxelles, je time van Angèle.

Ja, dit kwam uit 1987. Won Ton Ton met I Lie and I Cheat. Het doet er me aan denken, morgen is het zover, de muzikale battle door Lage Landen. België versus Nederland. Het wordt allemaal samengesteld door onze collega David de Bruin. En hij krijgt het gezelschap van ondergetekende. En ook Frankie is erbij. Het begint eraan vanaf 12 uur. En het loopt tot 5 uur in de namiddag. Dus zeker luister morgen namiddag naar Radio Star. Ik heb nog een singeltje uit de zomer van 1987. Van een bekende zanger uit Frankrijk, Parijs. Ja, dat is Julien Clerc. Met Helene. Nog tot aan de commercials.

0: Gava Rent niet bestaan? Ha, ze zouden het moeten uitvinden. Want Gava Rent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. Gava Rent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. Gavarent, wedden dat je tevreden bent.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Connie vertelde.
2: Door mijn gesprek met Dirk ontdekte ik hoe ik zelf actief aan mijn gezondheid kan werken.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
0: Wist je dat je voor de totaalinrichting van je badkamer helemaal niet ver hoeft te zoeken? Ga eens langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen. En ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Van vloeren, wanden, badkamermeubelen op maat tot sanitair en kraanwerk. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info@bea.be.
3: Bea Interieur, wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
4: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, Thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469 199 799.
5: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.

Echt zo'n plaatje voor in het weekend van Star. Bekende zusjes uit de jaren 80, Mel en Kim. Met Showing Out, Get Fresh at the Weekend. Ja, de Mel Appleby die overleed in 1990 aan borstkanker. En Kim Appleby die leeft nog altijd anno 2026. En net na de reclame had een starklassieker van een bekende Nederlandse band, The Shocking Blue, met Venus, The Shocking Blue destijds, met onder andere Mariska Verres en gitarist Robbie van Leeuwen. Nog enkele nummertjes en dan zijn we er helemaal klaar mee met deze weekendeditie van Popradio. Ik heb nog onder andere Max en Andy Grammer met The Thing I Love, maar we blijven nog eventjes in de jaren 80 met Erasure en Sometimes.

Ja, de comeback van Andy Grammer is een feit anno 2026 samen met Max en The Thing I Love. Nummertje dat het zeer goed in de hedendaagse hitparade. Het brengt ons bij het einde van Pop Radio. De weekendeditie zit erop. We gaan plaats vrijmaken voor de collega's die eraan komen. En de eerstvolgende, dat is Chris Zwart met Dance Classics vanaf 8 uur. Dus zeker luisteren vanavond. En wij verschijnen terug op het appel morgenmiddag 12 uur voor België versus Nederland. De muzikale battle der Lage Landen samen met Dave de Bruin en Frankie. We beginnen eraan vanaf 12 uur na het verzoekprogramma. Wij zijn vandaag helemaal rond met Barry, Robin en Maurice Gibb, The Bee Gees, You Should Be Dancing, uit die geweldige soundtrack van Saturday Night Fever. Tot morgen om 12 uur voor België versus Nederland. En vanavond gaan we zeker dansen. Ja. Het is tenslotte zaterdagavond. Ja.

0: groente- en fruitafdeling bij Discountzonk. Wat een verschil in kwaliteit. Discountzonk. Hoge kwaliteit, lage prijzen.
1: Er komen strengere regels voor de import van adoptiehonden en katten uit het buitenland. Vlaams minister Ben Weitz wil misbruiken en malafide importeurs aanpakken die de regels rond dierenwelzijn niet naleven. Vanaf 1 juli volgend jaar moet je een blanco strafblad hebben op vlak van dierenwelzijn als je nog dieren wil importeren. En je moet je laten registreren bij Dierenwelzijn Vlaanderen. En wie dieren importeert, moet ze ook verplicht terugnemen als de adoptie op de een of andere manier niet lukt. Door het warme weer is er een toestroom naar zwemzones in het hele land. In Oost-Vlaanderen vraagt de provincie zelfs om niet meer te komen naar de Ster in Sint-Niklaas, de Gavers in Gerardsbergen en Puienbroek in Wachtebeke. Alles is volzet. In Schaarbeek bij Brussel zijn twee mensen gewond geraakt bij een schietpartij. De politie vond één slachtoffer op straat kort na de feiten. Het andere slachtoffer was zelf al naar het ziekenhuis getrokken. Intussen loopt het onderzoek. In Turkije zijn al bijna 180 mensen aangehouden in de aanloop naar de NAVO-top van volgende week. Aan die top nemen 32 staatshoofden en regeringsleiders deel, ook de Amerikaanse president Trump. Turkije beschuldigt de 180 die nu zijn aangehouden van terrorisme. Onder hen journalisten, advocaten, vakbondsleden, studenten en docenten. In de buurt van de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig gecrashed in een wolkenkrabber. De piloot kwam daarbij om, er zijn ook nog 13 gewonden. De toren is een van de hoogste van de wereld, 109 verdiepingen. Er gaan online beelden rond van de crash, maar de oorzaak is voorlopig onbekend. Het is zonnig, maar hier en daar valt ook wat regen. Het is warm, 38 graden, aan zee tot 26 graden. Ook vannacht nog kans op onweer of regen. Het KMI geeft daarvoor code geel. Morgen weer 32 graden. Daarna komen er een paar dagen niet warmer dan 25 graden.
2: Radio Star. Het weekend was nog nooit zo leuk.

0: Garage Hendrik. Stationsstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
1: Doe het zelf, Centrum, u zoekt het, wij hebben het.
2: De kracht van het doe-het-zelve. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe het zelf Centrum Herzelen heeft het allemaal. Ons ruim aanbod verlichting in diverse stijlen brengt vast en zeker de juiste sfeer in jouw interieur. Doe het zelf Centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. Doe het zelf Centrum. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6.
1: Doe het zelf Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
0: Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.
3: Zondag 28 juni, België versus Nederland. De muzikale battle der lage landen. Enkel Belgische en Nederlandse hits. België versus Nederland. Zondag 28 juni vanaf 12 uur. De muzikale battle der lage landen. Met Andy, Frankie en
4: Davy de Bruin.
5: Beste mensen, opgelet. Bij Discount Sonk in Herzelen maken we de zomer nog gezelliger.
0: Koop voor €49,95 aan heerlijk gemarineerd vlees in onze beenhouwerij. En ontvang helemaal gratis een bak Jupiler of Stella van 24 flesjes van 33 centiliter. Perfect voor een geslaagde barbecue met familie en vrienden. Kies voor topkwaliteit vlees en onze smaakvolle huisgemaakte marinades. En wees snel, want deze actie loopt slechts tot en met 6 september. Discount Sonk. Alles voor een heerlijke zomer.
6: Geen zomer zonder raad.

0: was eens een huisje in Herzele waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzele. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen, altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
2: We gaan eten!
3: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Dorenstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
4: Levensgevaarlijk!
5: Allee Monique, wat doe je nou? Je zit toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker aan Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
6: Zekerpieter.be 0470 050 415.
5: Dat is zeker dadde.
6: Een verzekering op maat. Zeker at Pieter staat voor jou paraat.
4: Wie dadde?
5: Zeker at Pieter. Dat is zeker dadde.
6: Zeker at Pieter in Sint-Lievens-Essen. Zekerpieter.be 0470 050 415.
5: Zeker at Pieter.
0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzele. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoekhuis De Koker in Herzele, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.

0: als het echt vers moet zijn. Eén adres, Discount Sonk in Herzelen. Discount Sonk in Herzelen, de prijzenbreker.
1: Het is hoog tijd dat de hittegolf afneemt, want de zorg staat haast op springen. Volgens de FOD Volksgezondheid is de druk op hulpdiensten, ziekenhuizen en zelfs de noodcentrale torenhoog. Het nummer 112 is gisteren bijna 12.000 keer gebeld, dubbel zoveel als gewoonlijk. En ook het aantal ziekenwageninterventies steeg op 2 dagen tijd met zowat 40%. Spoeddiensten kunnen de grote toestroom aan patiënten moeilijk de baas en ook sommige ziekenhuisafdelingen zoals geriatrie bereiken stilaan hun maximale capaciteit. Op het festival Werchter Boutique waren er zaterdagmiddag grote problemen met het betaalsysteem om de coins op te laden en dus om eten en drank te kopen. Het online systeem had het gedeeltelijk begeven door de hitte en dat leidde tot lange rijen bij de fysieke oplaadpunten. Ook aan de waterkraantjes was het drummen. Grote groepen festivalgangers zochten verkoeling in de barn. De organisatie had die tijdelijk opengesteld. In Boedapest zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan voor de eerste Pride sinds het vertrek van oud-premier Viktor Orbán, die het de LGBT-plus-gemeenschap jarenlang moeilijk maakte. Vorig jaar was de optocht nog verboden en startte het gerecht in Hongarije vervolging op tegen de organisatoren. Intussen is dat proces stopgezet. En welkom terug, Nafi Thiam. De drievoudig Olympisch kampioene hervatte zaterdagmiddag eindelijk de competitie met de meerkamp in Ratingen in Duitsland. En ze deed dat met een sprong over 1,84 meter in het hoogspringen. Thiam werkt maar enkele nummers af van de zevenkamp. Het is haar eerste wedstrijd sinds het WK van vorig jaar. In de late avond en nacht wijkt de hitte even voor intense regen, hagel en gedonder. Voor alle Vlaamse provincies geldt code oranje. Plaatselijk kunnen wind en bliksem flink huishouden. Zondag opnieuw erg warm, maar dan een draaglijke 27 graden. In de voormiddag ook nog kans op een bui.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
2: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons, de klok rond, op 0469-199-799.
3: Er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin. Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
4: Radio Star. Je hoort van ons.
5: Feel the summer.

0: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Anne vertelde.
1: Na de eerste behandeling van Dirk voelde ik me diep ontspannen. Zo had ik mij al jaren niet meer gevoeld.
0: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
2: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
3: Voor gyprokwerken uitwerken van zolder met dak- en muurschuinte, plaatsen van wanden, plafond en isolatie, hoef je helemaal niet ver te zoeken. Kom langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen en ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info@bea.be.
4: Bea Interieur, wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
5: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
6: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al vier generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.

0: They called me the devil's son.
1: De grootste drankenverkoper van Herzelen is en blijft Discountsonk op de Groenlaan in Herzelen. Discountsonk in Herzelen. De prijzenbreker. Dance Classics met De Zwart. Damn, girl!
2: Let me tell you.

Enigma, Sadness. Kees in de Sunshine Band en Dance Classics met Come to My Island. Clammy en Fisher, Love Changes Everything. A Lil Boom met Booting. Iets na het tijdzin. De opener van Dance Classics vandaag.

Dance Classics Radio Star. Elke donderdag en elke zaterdag 20, 22 uur. Naughty by Nature. O.P.P. Michael Jackson. Ach ja, ik ben een kind uit de jaren 80. En toen was het heel leuk. The King of Pop. Nog steeds was en is en blijft voor eeuwigheid Michael Jackson. Wanna be started something in.

Groenlaan en Herzelen vind je Discount Zonk. Uw supermarkt vol voordeel. Discount Zonk. Hoge kwaliteit, lage prijzen. Dance Classics met De Zwart. Damn girl!

terug naar de jaren 90 en danceclassics deel 2. Welkom bij Radio Star Reflects. Run DMC, Like This. Dr. Hook, Baby. Where's that preaching? Very nice. Blijf in de jaren 90, dit is DD met Forever in Dance Classics.

Calvin Harris in Dance Classics, de zomerhit van vorig jaar 2025. Waarom in Dance Classics? Alles komt in Dance Classics, behalve de hits die het gaat maken in een geschiedenis. Het is een plaatje dat gaat blijven bestaan. Zo zomers, zo lekker. Calvin Harris, Blessings. With you stand in my life. And Kato, turn the lights off. Capella, you got to know. And Stromae, allora, un dance. We hebben er nog een paar tot aan het eind zijn, onder andere deze Deep Zone. It's gonna be a way terug naar de jaren 90 Dance Classics. Elke donderdag en elke zaterdag Radio Star.

Het is en het blijft een legendarisch hit uit de jaren 90 via Jan Vervloed, Aflito. Mike Posner, I took a pill in Ibiza. We hebben nog een plaat of drie tot aan het laatste. Pharrell Williams, Happy. Graag tot een volgende aflevering van Dance Classics.

0: topwinkel naar volwaardige supermarkt. Discount Zonk in Herzelen. Als het echt vers moet zijn.
1: Het weekend was nog nooit zo leuk.

0: Lekker vers, lekker gezond, lekker voordelig. Discount Zonk.
1: Het is zomer bij Radio Star.
2: Ah!

0: this is Africa.
1: Radio Star.
2: Welcome to the summer

Discountsong. Wil je graag onze wekelijkse folder ontvangen? Bezorg je mailadres in de winkel. Discountsong in Herzelen.

Dit is Zomer op je radio. Geen zomer, Samba. Zonder Radio Star.

0: groente- en fruitafdeling bij Discountzonk. Wat een verschil in kwaliteit. Discountzonk. Hoge kwaliteit, lage prijzen.
1: In het hart van Herzelen.
2: Je hoort van ons.
1: Radio Star.